NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Dit stuk had nooit geschreven kunnen worden zonder de 19e-eeuwse Dr. Phil.
2: Psychiater Nikolai Daal.
1: Ja.
2: En daar kan hij zijn hart luchten. En als ik nu kijk naar de eerste pagina van zijn tweede pianoconcert, dan staat het opgedragen aan monsieur Nikolai Daal.
1: Oh, prachtig.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar dat heeft Iran nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt. Nu is het nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien. Wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door El Niño. En ook klimaatverandering speelt een rol. Ook op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11-11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer, zonnig en tropisch warm vandaag. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
0: NPO Klassiek.
9: KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: Ja, groot in het nieuws. Een Nederlander was in het Belgische Blankenbergen met zijn auto op een zijstraatje met alleen trappen beland. Hij had zijn navigatie te veel vertrouwd, werd gezegd. Dat vond ik een beetje flauw, want ja, ik vertrouw aan wie allemaal niet. Mijn navigatie ook. Is het niet meer voor ons allemaal gewoon een lesje? Toch altijd je kop erbij houden.

0: Wel een mooi muziekje om de trap af te hobbelen van Jean-Baptiste Lully Courante, gespeeld door Sergei Kasparov. Goedemorgen, het is maandag 3 augustus. Welkom bij de ochtend. Tot 9 uur je dagelijkse portie nieuws verpakt in mooie muziek. Zoals altijd beginnen we met de kranten, waar openen ze mee? Volkskrant met 60.000 migranten in de Spaanse exclave. Suerta, militaire drijfjacht was de respons van Spanje. Uitgehongerd en opgejaagd, kopt de krant. En ook NRC opent hiermee. Er is hier geen eten, geen huisvesting, geen hulp. Veel van de migranten zijn teruggekeerd, maar een kleine groep laat zich niet verdrijven. In Marokko is geen werk en de salarissen zijn laag, is de motivatie van een zwemmer. En Trouw heeft het stroomnet op de voorpagina. Uitbreiding stuit steeds vaker op verzet van de buurt. Bijvoorbeeld bezwaren tegen het kopen van grond voor nieuwe hoogspanningsmasten. En dat levert gemiddeld 2 jaar vertraging op. Hoe moet dat gaan in de toekomst? En het AD opent vrolijk met wielrenster Lorena Wiebes. Zij won meteen de eerste 2 etappes van de Tour de France Femme. Dubbelfeest voor Wiebes. Dan zie je haar in het geel, dat kopt de krant. Nou, hier ook dubbelfeest. Want good old technicus Erik Mulder zit aan de knoppen. En terug van weg geweest, Jacobus den Herder.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Goedemorgen, helemaal opgeladen.
1: Nou, zeker wel. Ja, heerlijk.
0: Ja, je was in de bergen, hè?
1: Ik was in een heuvel, bergachtig gebied op de Frans-Duitse grens.
0: Ja, en nog iets muzikaals meegemaakt, vast wel.
1: Ik kwam zomaar langs Maison Schumann.
0: Oh.
1: Aan de Rijn gelegen. Dus er zit overal kunst, hè, in Europa.
0: Ja, nou, dat zou ik zeggen. Ja. En wat heb je voor de luisteraar klaar liggen, onder andere in
1: je
0: draaiboek?
1: We gaan zo even een klein inkijkje nemen in de podcast van Aldit. Aldit wil meer.
0: Ja,
1: klassiek,
0: leuk.
1: Deze week straks. En we beginnen met een imitatie van de klokken van Johan Paul van Westhoff.
0: Nou, mooi. Nou, we gaan dus beginnen. Heel fijn dat je luistert. Nogmaals, welkom bij De Ochtend.

0: werd heel mooi gespeeld door Théotime Langlois, de Zwarte. En dat, wat was dat? Dat was van Johann Paul von Westhoff uit de sonate voor viool. Het derde deel, Imitazione delle Campane. We gaan natuurlijk weer puzzelen, want het is maandag. De opgave van vandaag van het cryptogram luidt: die Nederlandse acteur maakt kans op een rol als koning. Die Nederlandse acteur maakt kans op een rol als koning. Je weet het, stuur je antwoord via de NPO Luister-app. Inspreken mag en mailen ook deochtend@kro-ncv.nl. En deze weken speel je mee voor dat unieke glas met het logo van De Ochtend erin gegraveerd. Ja, wij hebben het hier zelfs niet eens. Dus alleen de winnaars van het cryptogram krijgen het toegestuurd. Ja,
1: dat is heel
0: het is
1: chique,
0: echt heel chic. Het is heel exclusief. Dubbelwandglas, dus om je drankje dan wel warm, dan wel koud te houden. Heel veel succes!

0: Dit stuk voor cello en piano heet toepasselijke vite et nerveusement rythme. Dat was het ook wel, nerveus en ook wel heel mooi ritme van Nadia Boulanger. En uitgevoerd door het ensemble Windsync. Precies 7:15, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo. Goedemorgen, meneer Schelberg.
1: Een hele goede morgen. Ja.
0: En met welk nieuws toch werd weer. U van... Ja, toch weer, pardon?
1: Dat is toch weer vroeg, zo de eerste dag terug van de vakantie. Dat is meer de tijd van uitslapen en niets doen. En
0: ja,
1: dan bent u er weer natuurlijk. Gewoon de kranten weer lezen.
0: Voor de ochtend aan de... Dus u was op vakantie? Ja. Mooi. Nou, welkom ook. Welkom terug. Met welk nieuws werd u vanmorgen wakker wat u met ons wilt delen?
1: Ja, ik merk toch dat ik weer als burgemeester de kranten lees. Ondanks dat je van de vakantie even weer los bent gekomen van het nieuws. Wat we in de hele vakantie hebben gehoord en waar het nieuws nog vol van blijft en helaas ook nog doorgaat, is natuurlijk alles rondom de brandweer. Elke krant heeft nu op dit moment wel iets over die brandweer. Mooie pagina 16 van de NRC zie je dat de brandweer een enorme mobilisatie uiteindelijk heeft teweeggebracht in Frankrijk. En dat de plaatselijke jagersvereniging alle brandweermensen meteen allerlei maaltijden verzorgt. En ze met andere woorden zeer welkom heet om de noodsituatie in te perken. Voor een burgemeester, en ik ben zelf vrij veel op regionaal en ook landelijk niveau bezig met die brandweer, zie je dat de waardering voor de brandweer, dat is de hele aardige, in heel de wereld eigenlijk een van de allerhoogst gewaardeerde banen is voor mannen en vrouwen die daar actief in zijn.
0: Ja.
1: Gek genoeg overigens in één land niet, dat is Turkije.
0: Oh.
1: Maar voor de rest, overal wordt dat zeer gewaardeerd. En ook zie je dat gisteren, andere zie je ook in meerdere kranten, 2 brandweermensen zijn overleden in Griekenland.
0: Ja.
1: Nou, dat is de grootste zorg voor een burgemeester. Dat je zorgt dat al je brandweermannen en vrouwen ook weer goed terugkomen. Die veiligheid is toch wel het allerbelangrijkste.
0: Ja, want op zich als burgemeester ben je ook hoofd van de brandweer, begreep ik?
1: Ja, met een heel mooi woord heet dat opperbevelhebber bij brand.
0: Ja.
1: De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de brandweer in alles. Anders dan bijvoorbeeld de politie, dat is een nationale politie, maar de brandweer is een volledige bevoegdheid van gemeenten en dus van de burgemeesters.
0: Ja, maar ik neem aan dat de verantwoordelijke met op een gegeven moment dat de brandweer zelf natuurlijk weet van tot hoever ze moeten gaan. Dan kunt u alleen maar toezien, neem ik aan.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Maar het is wel het toezien als bestuurder. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk, maar ook het toezien op het bestuur dat men ook al die veiligheidsmaatregelen neemt voor zichzelf. En we zijn zeer, zeer professioneel geworden vergeleken bij, ik ben nu al 24 jaar burgemeester. De verandering is enorm.
0: Ja.
1: Maar veiligheid is een van de grootste voorwaarden. Ja, die je toch ook als bestuurder een beetje moet bewaken daarin natuurlijk.
0: Ja. En ik begreep ook dat u het wilde hebben over de uitbreiding van het stroomnet. Daar heeft u misschien ook in uw gemeente mee te maken.
1: Dat zijn ook al van die gekke zaken. Je ziet nu al 15.000 bedrijven zitten op een wachtlijst voor stroom. Dat is een vraagstuk. Ja, dat hadden we een paar jaar geleden ook wel niet zo gezien dat het de hele dag op je bord ligt. Tegelijkertijd wil je dus dat we samen met Tennet, met alle leveranciers zorgen dat zo snel mogelijk in de grote toenemende vraag van stroom, dat het stroomnetwerk ook uitgebreid wordt. Dat is wel moeilijk op zich. Maar we kennen in Nederland natuurlijk ook gewoon het bezwaar en beroep. En inderdaad, jullie hadden zelf ook vanmorgen al de voorpagina Trouw, dat al veel meer mensen bezwaar maken, zowel landeigenaren als omwonenden, tegen die uitbreiding van het stroomnet.
0: Ja.
1: Dat kan ook zomaar eens weer 2 jaar vertraging opleveren als je doorgaat naar de Raad van State, de hoogste rechtbank, bestuurlijke rechtbank op dat punt. Ja, dat is ook weer zo'n dilemma. Aan de ene kant besef je en wil je ook bevorderen dat mensen ook bezwaar in beroep kunnen gaan, als ze daar ook rechten, die rechten heeft men. En tegelijkertijd is het een moordende
0: dilemma,
1: noodzaak om dat stroomnet heel snel te vergroten.
0: Ja, precies. Want ik denk iedereen wil ook dat er stroom is en dat er producten komen.
1: Ja.
0: Maar dan wil je niet het landje achter je waar misschien een hele grote hoogspanningsmast komt. Ja, het lijkt me heel lastig ook inderdaad.
1: Het is een hele gekke dubbel.
0: Ja.
1: We willen veel meer, of het nou AI is of dat we van het gas af willen. Dus er zijn heel veel opgaves die liggen. Ja. Maar wat ik het bijzondere daaraan vind, is uiteindelijk dat het weer een hele, als je dat even terugplaatst en niet een hele recent verleden, dat zijn dat niet de vraagstukken. Stroom kwam altijd keurig uit het stopcontact en nu is het een majeur bestuurlijk probleem.
0: Ja, ja. Dank u wel, Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo. Ik wens u een mooie eerste werkweek weer toe.
1: Ja, dank u wel.

Deze prachtige stem kwam van de alt Vincenzo Capezzuto. Hij zong het Napolitaanse lied Finestra che lucive. En verder werd hij begeleid door L'Arpeggiata, onder leiding van natuurlijk Christina Ploegar.

0: Muziek van Manuel Blasco de Nebra. Je hoort een tweede deel uit de vijfde pianosonate. Gespeeld door Javier Perianés. Het is exact 19:30. Wat een mooie timing. Dus tijd voor het nieuwsoverzicht. De EU komt morgen in spoedzitting bijeen om te praten over Ceuta. Zo'n 50.000 Marokkanen zochten vorige week hun toevlucht in de Spaanse exclave in de hoop naar de EU te reizen. Vooral Italië reageerde woedend en zegt dat Spanje zijn zaakjes niet op orde heeft. Maar hoogleraar Leo Lucassen vindt dat onzin, zegt hij bij BNR.
1: Ik denk dat, maar goed, daar heb je politieke moed voor nodig, dat je veel beter na moet gaan denken over hoe reguleer je arbeidsmigratie naar de EU op een betere en soepelere manier dan nu gebeurt. Omdat ja, dat wordt gekaapt door toch wel sterk xenofobische sentimenten die de kiezer voorhouden dat we zeg maar zijn vesting zijn die wordt bestormd. En dat is echt onzin.
0: De meeste van de 50.000 Marokkanen zijn vrijwillig teruggegaan. De droogte leidt er waarschijnlijk ook toe dat ons voedsel duurder wordt. Boeren staan onder druk omdat sproeien op steeds meer plekken wordt verboden. In het westen van het land dreigt ook verzilting. En daar kunnen veel landbouwproducten niet tegen. Tineke de Vries van land- en tuinbouworganisatie LTO bij BNR.
2: Een voedseltekort is misschien een te groot woord, maar dat de prijzen gaan stijgen, met name van groentes, fruit, dat denk ik dat wel gaat gebeuren. Maar voedseltekort, ja, we importeren ook altijd nog heel veel, hè?
0: De Vries wijst erop dat het probleem niet bij alle producten meteen speelt. Zo was de vorige aardappeloogst enorm hoog en is diepvriesfriet niet duur. Japan heeft ingegrepen om de zwakke Japanse munteenheid, de yen, te ondersteunen. Er werd een groot aantal yens aangekocht en de koers steeg. Opmerkelijk genoeg kocht Japan al die yens in samen met de Verenigde Staten. Want, zei de Amerikaanse president Trump, de twee hebben een goede relatie.
3: They have a weakening yen and they wanted a little bit of help. And we're always there for Japan. Japan's been very good to us, with the exception of course of Pearl Harbor.
0: Ja, dat hoorde je. Met uitzondering van de aanval op Pearl Harbor gaat het dus prima tussen de VS en Japan, dat zegt Trump. Beide landen zeggen opnieuw yens te kopen als het nodig is. Op de Deventer Boekenmarkt, de grootste van Europa met 100.000 bezoekers, is er normaal niet één boek dat er uitspringt. Maar dit jaar wel. Door het succes van de film The Odyssey wilde vrijwel iedereen het boek van Homerus kopen.
4: Ja, deze zijn niet aan te slepen. Dat is echt een populaire titel nu de film uit is. Ja.
5: Wat heeft u nog liggen?
4: Nou, dit is het laatste. Het is een prachtige editie. En we hebben nog één Engelse en dan is het op. Want iedereen komt voor deze titel nu.
0: Voor de Odyssee van Homerus. En je hoorde een boekverkoper bij SBS. En weer een verkeer die naast me staat. Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Andrea. Zonnige periodes, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt 30 tot 35 graden vandaag. In het noorden staat een matige wind uit het noordoosten. Elders is de wind zuidelijk. En aan de kust steekt vanmiddag een wind vanuit zee op. Staan er geen files op dit moment. Wel wat problemen bij de spoorwegen. Gouda-Zoetermeer, daar is de bovenleiding kapot. En rijden tot 20:30 veel minder treinen. En tussen Schiphol en Rotterdam staat een trein vast. Die is daar gestrand. En dat betekent dat er veel minder treinen langs kunnen. Dat duurt tot 8:00.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Dat was uit de symfonie Fantastiek, het tweede deel in bal van Hector Berlioz, gespeeld door het Rotterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En wat ook fantastiek is, is natuurlijk de podcast Al dit wil meer klassiek.
1: Jacobus.
0: Ja,
1: zeker.
0: Het is echt een hele leuke podcast.
1: Nou ja, fijn om te horen natuurlijk.
0: Ja, daar werk jij aan mee.
1: Aflevering 5 is anderhalf uur geleden online gekomen en die gaat over het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. En het was, toevallig zit ik hier, het was mijn beurt om bij al dit aan te schuiven. Ja. En haar door het stuk heen te loodsen. En dat tweede pianoconcert van Rachmaninoff is natuurlijk wel een all-time favorite. Van ook in de top 400 van de NPO Klassiek staat hij altijd hoog.
0: Ja.
1: Een van de hoogst genoteerde pianowerken. Maar wat niet iedereen weet is dat tweede pianoconcert eigenlijk is voortgekomen uit een diepe crisis bij Rachmaninoff zelf. Naar aanleiding van een flop, want hij wilde de wereld laten zien dat hij niet alleen maar heel mooi kon piano spelen, maar dat hij ook als symfonisch schrijver, componist, zijn mannetje stond. Dus hij heeft een symfonie geschreven, zijn eerste. En ja, dat ging niet goed. Maar die première is mislukt en hij krijgt dus een flinke tik op zijn neus en schrijft 3 jaar lang helemaal niks.
0: Oh.
1: Belandt in een echte depressie.
0: En hoe is hij daar weer uitgekomen?
1: Ja, hij heeft hulp nodig. En die hulp die krijgt hij van een dokter, psychiater Nicolai Daal. En als ik nu kijk naar de eerste pagina van zijn tweede pianoconcert, dan staat dat opgedragen aan monsieur Nicolai Daal.
0: Oh, prachtig.
1: En die dokter Daal, die zet hem op de divan.
0: Ja.
1: En daar kan hij zijn hart luchten. En ook hypnotherapie is onderdeel van de behandelplan.
0: Ja, dat was in die tijd heel erg,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, dat is echt old school.
0: Hij heeft nog net geen elektrische shocks gekregen waarschijnlijk.
1: Nee, die niet. Volgens mij niet.
0: Maar dokter Daal heeft hem dus uit zijn impasse gehaald.
1: Onder hypnose gebracht en steeds als een soort mantra herhaald: je zult je concert schrijven en het zal van geweldige kwaliteit zijn. Ja.
0: Wauw. Dus, en het hielp?
1: Nou, het hielp zeker, want Rachmaninoff heeft ook altijd nog verklaard dat hij heel veel heeft gehad aan die meneer Daal. En hij heeft inderdaad de pen weer ter hand genomen. En het eerste wat hij weer voor orkest schrijft is dat pianoconcert. En dat is vanaf dag 1 meteen een enorme hit.
2: Ja, dus we zijn meneer Daal nog steeds erkentelijk.
0: Wat leuk, ja, die hypnotherapie. Ja. Maar het is sowieso als een soort ook affirmatie. Als je gewoon tegen jezelf ook zegt, hè, het zal allemaal goed komen of je gaat iets. Dat schijnt toch positief te werken.
2: Ja, je kan jezelf al wat bijsturen.
0: Wat wel leuk is aan die podcast, want het zijn juist all-time classics. Want je denkt, ja, wat horen we nou? Maar je hoort juist meer. Hè? Jullie duiken ook allemaal.
2: We proberen wel een beetje de
0: ja, echt de onbekende weetjes en dingen daarvan. Nou ja, zoek hem op gewoon op de bekende podcastkanalen en natuurlijk NPO Luister. Al dit wil meer klassiek. Ja. En we gaan nu natuurlijk nu iets uit dat beroemde pianoconcert.
2: Ja, een beetje beperkt in de tijd, dus we doen even het laatste stukje van dat prachtige langzame deel uit het tweede pianoconcert.

0: Dat was Yuja Wang, pianiste samen met de Los Angeles Philharmonic, onder leiding van Gustavo Dudamel, speelde een deel van het tweede deel van het beroemde tweede pianoconcert van de Rachmaninov. En dit hele pianoconcert wordt dus uit de doeken gedaan in de podcast Al dit wil meer klassiek. Inmiddels is het 46, dus ruim 7:45 en dus tijd voor de kranten. Gemaakt door Lin, dat krantenoverzicht, en ik lees het samen met Jeroen.
1: In steeds meer nieuwe cao's komen afspraken over inclusiviteit, gezondheid en de balans tussen werk en privé, schrijft het AD vanochtend. Zo gaat het over gendertransitieverlof, het ruilen van religieuze feestdagen en meer begrip voor menstruatie en overgangsklachten.
0: Een officieel menstruatieverlof komt er voorlopig niet, maar werkgevers zoeken wel naar praktische oplossingen. Denk aan later beginnen, extra pauzes of vaker thuiswerken. Volgens Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN is er duidelijk iets veranderd. De tijd van niet zeuren is wel voorbij.
1: KLM kampt met torenhoge brandstofkosten, schrijft Trouw. Door de oorlog in Iran schoot de prijs van kerosine, vliegtuigbenzine is dat, omhoog. En verwacht Air France KLM dit jaar 2 miljard euro extra kwijt te zijn. Een deel daarvan komt via duurdere tickets bij de reiziger terecht.
0: Daar komt bij dat KLM steeds meer duurzame vliegtuigbrandstof moet gebruiken. Die wordt nu onder meer gemaakt van gebruikt frituurvet en slachtafval, maar is 3 tot 4 keer duurder dan gewone kerosine. En na 2030 dreigt ook nog een tekort aan die grondstoffen. De luchtvaart moet dus op zoek naar andere oplossingen, zoals brandstof van groene waterstof en CO2.
1: De rommelmarkt is door de inflatie weer flink in trek, schrijft de Telegraaf. Niet alleen verzamelaars zoeken er naar die ene bijzondere LP of antieke radio. Ook steeds meer mensen komen voor betaalbare kleding en andere spullen die in de gewone winkel flink duurder zijn geworden.
0: In Den Bosch stonden bezoekers afgelopen weekend al voor de officiële opening in de rij. Voor een hoger tarief mochten de echte koopjesjagers zelfs om 5:00 ochtends naar binnen om als eerste de beste spullen uit te zoeken. Vooral bij de kramen met tweedehands kleding was het druk.
1: Was je van plan deze zomer met een cruiseschip over de Rijn te varen? Oké. Dan kun je de vakantie zomaar veranderen in een busreis. Door de historisch lage waterstand komen veel van die cruiseschepen niet verder. En verdwijnen plaatsen als Koblenz en de beroemde Lorelei-vallei noodgedwongen van de route.
0: Ook op de IJssel zijn toeristische tochten inmiddels geen optie meer. En daarom wijken rederijen uit naar bijvoorbeeld Antwerpen, Rotterdam of Texel. Toch laten veel passagiers hun humeur niet zakken met het waterpeil. Een Amerikaans stel dat in Keulen strandde was alsnog tevreden. Want in Keulen is genoeg te doen, vindt het stel.
1: Luisteren naar je favoriete muziek kan bij een operatie pijn, stress en angst verminderen, schrijft NRC. Daarom mogen patiënten in het Erasmus MC luisteren naar alles waar ze blij van worden tijdens de operatie. Van jazz en klassiek tot techno en gangster rap.
0: En dat lijkt echt verschil te maken. In een onderzoek kregen 16% van de patiënten zonder muziek na de operatie een delier. Met muziek was dat 8%. We onderzoeken muziek zoals we ook een medicijn zouden onderzoeken, zegt anesthesioloog Marcus Klimek. Wel is voorzichtigheid nodig bij heel emotionele luisteraars. Een geliefd nummer kan anders voorgoed met pijn verbonden raken. Nou, dat is wel begrijpelijk. En dit is allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Deze tango kwam uit 1935 door Carlos Gardel gecomponeerd. Por una gabeza. Je hoorde Nemanja Radulovic en Tijana Milosevic viool samen met het ensemble Double Sense. Het is bijna 8 uur. Ik noem nog even de opgave van het cryptogram. Al komen al veel reacties binnen. De opgave is: die Nederlandse acteur maakt kans op een rol als koning. Een paar mensen zeiden van, nou, is niet zo moeilijk. Nou ja, Jeroen van Koningsbrugge schreef iemand, maar die is niet goed. En wat gaan we in 2 uur doen? Nou, ik spreek straks iemand van de Wespenstichting, want het wespenseizoen is begonnen. Heb je er al ervaring mee? Laat het ons weten. En natuurlijk hebben we weer een nieuw vakantieavontuur. Een vakantieverhaal van een van jullie, dat rond 9:15. En we sluiten het eerste uur af met Bach. Want ja, geen dag zonder Bach.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was, zo'n beetje, dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Er worden ook nog tientallen mensen vermist. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. In Apeldoorn is een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond brand. De brandweer had het vuur snel geblust. En de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers: natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Ze begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Alice Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte na haar vertrek bij Elsevier's Magazine, de NOS en de Tros. Alice Oppenheim was 86 jaar. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om de yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg mogelijk 36. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: NPO Klassiek.
4: KRO NCRV. De ochtend met Andrea van Pol.
9: Het wespenseizoen is begonnen en ik las dat de Nederlandse wesp ook heel erg lijkt op de Duitse wesp. Nou, ik wist niet dat elk land zijn eigen wesp heeft. Maar de Franse wesp, en dat is wel interessant, die is opvallend slanker dan de Nederlandse of Duitse wesp. En bij een eerste gezicht goed herkenbaar aan zijn lange poot en elegante vlucht. Ja, een wespentaille is in Frankrijk toch altijd nog wat slanker in Frankrijk. En ik moet ook denken aan mijn Franse tante die dan altijd zei: Andrea, attention les guêpes, dus ze steken niet minder hard.

0: prachtige wespenmuziekje. Je hoorde uit de Bal Sauvage, Les Indes Galantes van Domi Emorine. En Félicien Bru bespeelde het accordeon. Bonjour, goedemorgen. Het is woensdag. Het begint lekker, Jacobus. Het is maandag 3 augustus. Naast me hoor je Jacobus den Herder. Die is weer terug van vakantie en die heeft de muziek natuurlijk voor zijn rekening genomen.
1: Rik maar.
0: Dat is altijd heel fijn. Wat staat er meer op de rol? Nou, watersportverenigingen staan in de rechtszaal vandaag tegenover de staat. Ze eisen dat de brug in de Noord-Hollandse plaats Spaarndam wordt gerepareerd. En nu moeten grote schepen namelijk via de Noordzee varen. Dat is minder veilig. En bij vliegbasis Volkel herdenken vredesactivisten de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Het is deze week 81 jaar geleden dat die bommen de twee Japanse steden verwoestten. En de Amerikaanse rechter behandelt de geplande fusie tussen filmproducenten Warner Bros. En Paramount. Volgens tegenstanders is die fusie schadelijk voor de filmindustrie en leidt tot hogere prijzen voor consumenten. Ja, en we hadden het erover. Dus het wespenseizoen is weer begonnen. Ja, hoe gaat het eigenlijk met dit insect en dit jaar? Met die droogte en met die warmte? Dat hoor je met een wespen-expert om 8:15 en om 9:15 natuurlijk één van jullie vakantieverhalen. Dus dat wordt een prachtig uur. Welkom terug bij De Ochtend.

0: Mooi, het derde strijkkwartet van Philip Glass, Mishima. En je hoorde het cello octet Conjunto Iberico, of Conjunto Iberico, lijnen van Elias Ari Zeuren. Ik vond het wel heel
1: ijskoeren,
0: mooi.
1: Ja.
0: Oh, ijskoeren, oh, ja. Prachtig, echt zo'n pittig.
1: Ja, er zat een goede bite in, hè?
0: Ja, goede bite in. Nou, over bite gesproken, wespensteken. Jij zei, je had je op vakantie ook wel last
1: van. Ik heb in Frankrijk inderdaad gezien dat de Franse wesp weliswaar heel charmant en slank is. Maar net zo steekt als de Duitse of de Nederlandse.
0: Ja, maar je komt toch een reactie van Floris-Jan. Hij steekt toch minder vaak? Nou ja, we zullen het zo aan een expert horen. Maar componisten lieten zich ook inspireren, hè?
1: Benjamin Britten.

0: geweldig. The Wasp heette dit stuk van Benjamin Britten uit de serie Insect Pieces. Je hoorde Birgit Schmieder, hobo, en Akiko Yamashita, pianist. Ja, want daar gaan we het over hebben, over The Wasp. Want samen met de steekmug zijn ze waarschijnlijk een van de minst populaire insecten, wespen. Maar het is begin augustus, dat betekent dat het wespenseizoen is begonnen. Nathan Veenstra is van de Wespenstichting. Goedemorgen, Nathan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hadden een best wel nat voorjaar. In de zomer is het natuurlijk bloedheet, kurkdroog. Wat betekent dat voor de wespen, van die wespensoorten dit jaar?
1: Ja, dat is niet echt heel gunstig. We hebben op zich wel een goed voorjaar gehad in het begin. Het is wel even vrij vroeg behoorlijk warm geworden. En dat zagen we ook wel, dat daardoor de wespen zich redelijk vroeg vertoonden, de eerste koninginnen. Maar inderdaad, die natte periode, een vrij lange natte periode die we nu hebben gehad, dat zagen we in 2024 ook. Dat is al vrij slecht geweest, want dan zijn er ook bijna geen andere insecten buiten. En dat zijn juist de prooien die ze moeten vangen om hun larven verder mee groot te brengen. En ja, dat heeft geen goed effect. En nu ook die droogte, hetzelfde verhaal. Ja, dat is ook niet gunstig. Er is minder nectar. Nou, dat betekent dus ook dat dat niet gunstig is voor insecten.
0: Nee.
1: En al met al betekent dat er dus inderdaad ook minder wespen zijn dit jaar dan wat vorig jaar bijvoorbeeld waren.
0: Ja, nou zal menigeen denken van nou, dat vind ik wel heel gunstig en prettig voor mij. Maar wat betekent dat voor de natuur? Wat is hun betekenis verder?
1: Nou ja, ze ruimen op. Ze zorgen sowieso voor het vangen van allerlei insecten waar er veel van zijn. Denk aan vliegen, muggen en dazen bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Als daar er veel van zijn, dan zorgen zij ervoor dat dat in balans komt door die te vangen. Dus waar er veel van is, dat vangen ze. En daarmee hebben ze een rol als natuurlijke dierplaagbeheerser.
0: Ja.
1: En verder bestuiven wespen zelf ook. Dus
0: ja,
1: ook voor de bestuiving hebben de wespen nodig. En ze ruimen troep op, zoals ik al zei. Ze ruimen met name kadavers in de natuur ook op. Waarmee ze verspreiding van ziektekiemen kunnen voorkomen.
0: Dat is toch allemaal een heel gunstig verhaal over de wespen. En er zijn heel veel soorten, maar vooral die limonadewespen, daar hebben wij het meest last van. Kan je dat nog heel kort uitleggen?
1: Ja. Ja, nou ja, in het kort is het zo dat dus de kolonie zit, dus het aantal werksters in zo'n kolonie zit zo in augustus op zijn max. Dat is het grootste aantal werksters dat er op dat moment is. Maar zij krijgen voor een belangrijk deel hun voeding van de larven. En op het moment dat zij de larven voeren, krijgen zij een druppel zoete vloeistof van die larven en daar leven zij op.
0: Ja.
1: En omdat die kolonie op zijn grootst is, maar de koningin op dat moment minder eitjes legt, zijn er dus dan minder larven. En betekent dat dus minder zoetigheid, terwijl dus die kolonie wel op zijn grootst is. Ja, dan moeten die dames de zoetigheid elders gaan vinden. De nectar is al wat minder in de natuur zo in augustus. En dan zitten wij net buiten en leveren we bijna letterlijk op een presenteerblaadje de zoetigheid aan ze aan. Niet zo gek dat ze bij ons komen zoeken.
0: Ja, dus wat moet je doen?
1: Nou ja, het beste kun je een wespenrestaurantje maken. Dat is een plekje met zoetigheid, het liefst van fruit, overrijp of rottend fruit, zijn ze gek op.
0: Ja.
1: Dat een stukje verderop van je terras. En als je dat aangevuld houdt, dan is de kans groot. Ik kan het niet uitsluiten dat ze alsnog wat bij je komen, maar de kans wel groot dat je ze in ieder geval op afstand houdt. En als je op pad bent of wat dan ook, neem een flaconnetje mee met een vernevelaar erop, met water erin. En sproei dat richting de wespen. Dat vinden ze niet zo leuk en dan vertrekken ze over het algemeen wel.
0: Ja, dus je hoeft niet als een gek te zwaaien, want dan denk je, oh, dat maak ik ze boos. Maar gewoon eigenlijk met een soort waterspuitje en dan denken ze, nou, zo'n douche die willen we niet. En wat ik ook begreep is dat, zeg maar, als je een wespennest hebt, dat helemaal niet zo gevaarlijk hoeft te zijn. Wanneer moet je hem wel weghalen of denk je van, laat maar zitten?
1: Nou ja, laten we zeggen dat in zeker 60-70% van de gevallen zo'n nest gewoon kan blijven zitten zonder dat het enige problemen oplevert. Als je er maar rekening mee houdt.
0: Ja.
1: Wat is verder nog mogelijk? Soms kun je het afschermen, dus zorgen dat ze dus niet bij je in de buurt komen, maar wel gewoon hun gang kunnen blijven gaan. Dus er zijn allerlei oplossingen. En in het uiterste geval, als een nest bereikbaar is, kan het zelfs verplaatst worden. Ik heb gisteren toevallig nog een nest opgehaald dat op een heel onhandige plek hing bij mensen waarvan de man allergisch was.
0: Ja.
1: Ja, en dat hangt nu bij mij in de tuin.
0: Ja, want die allergie, dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Maar eigenlijk, kort gezegd, dit is niet een goed, een gunstig jaar voor de wespen. En volgende week, van 15 tot 23 augustus, de wespentelling. Wat verwacht je? Toch heel slecht nieuws?
1: Nou ja, kijk, de wespentelling hopen we vooral dat er steeds meer mensen gaan tellen. We zijn er nog niet zo lang mee bezig. Dus het is nu het vierde jaar dat we het echt officieel doen.
0: Ja.
1: En als er meer mensen tellen, krijgen we in ieder geval een beetje inzicht in de verdeling van de verschillende wespensoorten over Nederland. En hopen we dat we in ieder geval straks over de jaren, want we kunnen het niet alleen op één jaar gaan baseren natuurlijk, dus over de verschillende jaren heen, dat we dan een beetje een beeld krijgen van hoe het daadwerkelijk gesteld is met de wespen.
0: Ja, nou, je hebt ook een paar goede tips gegeven. Nathan Veenstra van de Wespenstichting, hartelijk dank.
1: Graag gedaan.

Polonaise nummer 2 was dit van Frédéric Chopin, gespeeld door de Poolse pianist Rafał Blechacz. Laatste kans cryptogram. De opgave is: die Nederlandse acteur maakt kans op een rol als koning. Soy Kroon en Noah van der Vorst en Martijn Lakemeijer. Dat is allemaal niet goed. Je hebt nog een kwartier de tijd.

0: thema uit de film Cinema Paradiso. Gecomponeerd natuurlijk door Ennio Morricone. Je hoorde Alexandre Tarot. Precies 8:30, het nieuwsoverzicht van maandag 3 augustus. Na Frankrijk en Spanje zijn er nu heftige natuurbranden in Griekenland. Vooral in de streek ten westen van de hoofdstad Athene staat een groot gebied dennenbos in brand. NOS-correspondent Thijs Kettenis.
1: De afgelopen jaren was er al heel veel afgebrand. En nu is dit weer een heel belangrijk stuk groen. Zeg maar een stuk longen van de hoofdstad die in brand staan. Het is ook een bekende badplaats die nu eigenlijk niet meer bestaat. En het blijft ook daar moeilijk om het te bestrijden. Juist omdat het zulk dicht een naaldbos is.
0: En vanuit het westen van de Verenigde Staten komt het bericht dat in de staat Washington ook enorme stukken bos in brand staan. De droogte en de voor de tijd van het jaar lage waterstand in de rivieren hebben grote gevolgen voor de binnenvaart. Eerder werd het Twentekanaal al afgesloten en ook de rivieren zijn slecht bevaarbaar. Soms moet de lading met de truck nu over de weg. Maar dat alternatief werkt niet altijd. Logistiek adviseur Ricky Voren bij de NOS.
2: Sommige bedrijven waarvan de producten niet houdbaar zijn, bijvoorbeeld in sommige chemie-sectoren, daar kan het product niet opgeslagen blijven. Dus dat moet binnen een aantal dagen of binnen een aantal uur moet dat op een schip zitten naar de klant. Ja, die moeten hun productie afschalen omdat ze de goederen gewoon niet vervoerd krijgen op dit moment.
0: Bijkomend probleem van de droogte is dat landbouwgrond, vooral in het westen van het land, verzilt. Robert van Loo van Wageningen Universiteit speelt daarop in door vooral in de buurt van Schiphol quinoa te kweken. Quinoa, ook wel gierstmelden genoemd, kan goed tegen zout, legt van Loo uit bij de NOS.
3: Quinoa komt uit Zuid-Amerika, uit de hoge Andes. Toen de Andes omhoog kwam, 60 miljoen jaar geleden zoiets, toen is een stuk stille oceaan mee omhoog gekomen. En dat heeft grote zoutmeren gevormd. In die gebieden is quinoa geëvolueerd. Moest toen wel tegen de zout kunnen.
0: De Nederlandse quinoa ligt vanaf vandaag in de supermarkt. Het is extra oppassen geblazen op de weg nu de Europese politiekorpsen weer een gezamenlijke flitsmarathon hebben aangekondigd. De politie concentreert zich op punten waar vaak te hard wordt gereden en veel toeristen komen. Jorn de Vries van Flitsmeister bij BNR.
4: Belangrijk is dat het echt een bewustzijnscampagne is van Roadpol, in dit geval van de Europese samenwerkingsorganisatie. En naast snelheid wordt er ook op andere zaken gecontroleerd, hè, zoals foutief smartphone gebruik in de auto, maar bijvoorbeeld ook het dragen van een gordel of niet.
0: Zo'n Europese flitsmarathon van de politie is er elk half jaar. En voor weer en verkeer is hier weer Jeroen.
5: Ja, zonnig, af en toe ook bewolkt. Het wordt 30 tot 35 graden bij een wat vlagerige wind uit verschillende richtingen. Dan één file, A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor het knooppunt Zaandam, daar staat 3 kilometer. Je bent 20 minuten langer onderweg. Komt doordat er een kapotte auto staat. En dan heeft de NS de meeste problemen inmiddels onder controle. Maar er is wel weer een nieuw probleem. Den Haag-Rotterdam, het traject Den Haag-Rotterdam dus. Daar is een dier op het spoor gesignaleerd. Nou ja, goed. Daar rijden minder treinen, zegt NS, tot 9:45.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Dus voor degene die nu nog in bed ligt, die moet eruit springen. Die prachtige ouverture van die Zauberflöte hoorde je van Mozart. Ik werd ook even op mijn plaats gewezen. Dat quinoa zei ik, maar het is quinoa. Quinoa?
1: Jacobus, ja, ik heb het ook wel zo begrepen inmiddels. Ja. Maar ik neem het niemand kwalijk hoor, de quinoa. Nee.
0: Ja, maar ik dacht, dat is wel goed om te weten. Ik maak het wel eens. Quinoa. Oké, dat was in ieder geval het Nederlandse quinoa is nu in de schappen van de supermarkt te krijgen. En nu gaan we door met Vivaldi.

0: Dat was de aria Veni Me Seguire Fida uit Judita Triomphans van Antonio Vivaldi. Mezzosopraan Lea Desandre zong de aria en werd begeleid door het ensemble Jupiter onder leiding van Thomas Dunfort.
1: Groeten uit.
0: Deze hele zomer hoor je in de ochtend jullie eigen vakantieverhalen. We vroegen om speciale verhalen, kleine verhalen, grote vakantieherinneringen. Vandaag de spraakverwarring waarin Johan Schipper belandde. Pieter van Nes leest zijn verhaal voor.
2: Ierland 1976. Op de fiets, tentje achterop. Kamperen is niet altijd een pretje. Dronken Ieren kamperen ook in eigen land. Nee, dan maar een B&B, ergens in Donegal. Natuurlijk willen ook Ieren weten waar je vandaan komt. Wonend ver buiten de Randstad weiger ik in het Engels van Holland te spreken. Dus zeg ik, from the Netherlands. De B&B-eigenaar kijkt dat verdwaasd en vraagt tenslotte, is that somewhere near Holland?

Ja, kort maar krachtig. Een geweldige spraakverwarring. Belevenissen van Johan Schipper in Ierland. Ook voor jou staat een speciaal glas van de ochtend klaar. Komt naar je toe. Je hoorde als muziek een New Irish Tune van Henry Purcell.

0: Oh, What a Beautiful Morning. Uit de eerste musical van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein. Oklahoma, 1943. Je hoorde onder andere Nathaniel Hackman. Ja, en nu de opgave van het cryptogram was: die Nederlandse acteur maakt kans op een rol als koning. Heel veel goede antwoorden, maar ook echt wel wat fouten. Ik noemde er al een paar. Nu kwam nog Wim Kan erbij en Joost Prinsen. Dus Jeroen van Koningsbrugge. Allemaal niet goed, maar tussen al die goede, dank voor alle inzendingen, hebben we er natuurlijk er eentje uitgevist, blind. Goed, Merel uit Voorburg. En zij schrijft: goedemorgen Andrea en team. Graag doe ik nog een gooi om het mooie glas te winnen. Het antwoord vandaag is Kees Prins. Immers een prins maakt kans om ooit koning te worden. Fijne uitzending en dank voor de heerlijke muziek. Ja, Jacobus, dat is een complimentje naar jou toe.
1: Graag gedaan, Merel. En ik zou zeggen, proost.
0: Ja, en dat glas gooien we dus, overdagelijk gesproken, naar jou toe. Gefeliciteerd.

0: muziek van Martin Fonsen, Memento 1, door Erik Vloeimans en Remy, oftewel Remy van Kesteren, uitgevoerd in hier naast me. Ja, dat is ook een moment om vast te houden. Het is opnieuw erop terug van vakantie.
1: Ja, goedemorgen, Andrea.
0: Goedemorgen. Ja. Weer terug op het nest. Ja. Hoe voelt dat?
1: Heerlijk.
0: Oh,
1: leuk. Lekker.
0: Ja? Ja. Lekker gehad?
1: Ja, heel fijn gehad.
0: Oké, en wat gaat de klassieker brengen?
1: Een beetje, we worden net Erik Vloeimans.
0: Beetje van dit, beetje
1: een beetje van dat. Een beetje zussen, een beetje zo. Hè? Rapata. Nee, Erik Vloeimans net op trompet. Een instrument verwant aan de trompet zometeen.
0: Oh.
1: Aan het begin van de klassieker.
0: Mogen mensen weer raden?
1: Nou, ze kunnen gewoon luisteren.
0: Ja. Hij is weer scherp op. Dus blijf vooral luisteren. Heel veel plezier. En een mooie dag. En keep cool, hè? Want het wordt heet vandaag. We gaan eruit met Greetings van de Balkan van Bela Kovac. Dag.

0: NPO Klassiek. Ga deze zomer mee naar de mooiste muziekfestivals in Nederland en daarbuiten. We zijn er live bij met het NPO Klassiek Zomeravondconcert. Beleef de Zeister Muziekdagen, de Bayreuther Festspiele en de BBC Proms. Het Zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. Omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
1: En nu doet PostNL het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden, wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht in Den Haag en Utrecht in Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. Die was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de VS de yen heeft ondersteund. De waarde van de munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
3: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar. Maar dat heeft elke keer niet geholpen.
1: En volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst aan Japan. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op rij muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
6: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
7: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ja, ik ben er weer. Na een paar weekjes zwerven door eigen land, van de Zeeuwse dijken naar de Friese meren, sta ik weer op deze vertrouwde plek achter de microfoon. En ik moet je eerlijk zeggen, dat voelt goed. Vakantie was heerlijk, maar dit, samen met jou de ochtend beginnen, heb ik gemist. En geen betere terugkomst dan met het geluid van een posthoorn. Vroeger kondigde dat instrument de postkoets aan. De reiziger die terugkeert, het nieuws dat van verre komt. En Mozart die verwerkte dat instrument qua geluid, een kruising tussen trompet en hoorn, in zijn posthoornserenade. En heel toevallig op exact deze dag, 3 augustus in het jaar 1779, voltooid. En nog altijd zo fris als een beloftevolle zomerochtend.

Op de bok van de postkoets zat David Blackadder. En hij bespeelde de posthoorn samen met The Academy of Ancient Music. Dat was een hele grote postkoets. Onder leiding van Christopher Hogwood in dit deel, het zesde deel, minuet uit de posthoorn-serenade van Wolfgang Amadeus Mozart. Vandaag op deze dag, dus in het jaar 1779, gecomponeerd door Mozart. Ja, de posthoorn die vroeger de postkoets aankondigde. Ja, en toevallig, je hoort het waarschijnlijk wel in het nieuws. Post vandaag ook weer in het nieuws, want PostNL laat de bezorgnorm redelijk los. Brieven mogen voortaan wat langer onderweg zijn, enzovoort, enzovoort. Terwijl ze in Mozart's tijd de post soms wel 3 keer per dag rondbrachten met paard en wagen. Dat was al vooruitgang. En wil je vanochtend echt iets snel bezorgd willen hebben, dan kan je contact maken met ons hier in de studio via de NPO Luister-app, geheel gratis en voor niets. Laat weten wat je bezighoudt. Misschien nog wel een verzoekje voor op deze maandagochtend. Toch nog even blijven bij dat prachtige vervoersmiddel, de postkoets. Ludwig van Beethoven maakte er regelmatig gebruik van. En op een keer stapte hij uit en kwam uit op het platteland en liet zich daar inspireren door dat prachtige natuurfenomeen, de vogels, de flora en de fauna, en verwerkte dat in zijn pastoralen.

lag een heitere empfindungen bij de aankomst op dem lande. Deel 1, het begin van de zesde symfonie, de pastorale over natuurbeleving volgens Beethoven. Ludwig van Beethoven, gespeeld door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Bruggen. Vandaag 3 augustus, op deze dag in 1668, stapte de grote barokcomponist Dietrich Buxtehude in het huwelijksbootje. Maar niet alleen uit liefde, het was ook gewoon goed voor zijn carrière. Buxtehude wilde namelijk de mooiste organistenbaan van Noord-Duitsland bemachtigen. Dat is die baan aan de Marienkirche in Lübeck. En aan die post kleefde een merkwaardige gewoonte, al eeuwenlang. Je trouwde met de dochter van je voorganger. In dit geval was het Anna Margarethe Toender. Buxtehude deed het zonder morren en kreeg er een topbaan en een echtgenote bij. Al mocht hij op zijn eigen bruiloft als eenvoudige burger alleen taart serveren en geen wijn erbij. Het mooiste is ook, jaren later kregen niemand minder dan Händel en Bach diezelfde baan aangeboden. Maar toen zij hoorden dat er ook die verplichting aan zat dat er getrouwd moest worden met de dochter, in dat geval van Buxtehude, bedankten ze allebei beleefd en vertrokken ze de volgende dag weer huiswaarts. Maar Buxtehude, die deed het gewoon. En dat vieren we op deze dag ook nog even met vrolijke muziek van zijn hand, namelijk Frolocket mit Händen, juicht met de handen die wel de taart mochten aansnijden, maar niet de wijn mochten inschenken.

Vrolijkert Miet Handen. De kantate Boekstoede Werkenvertragnis 29 op zijn trouwdag geboortedag. Nee, trouwdag. Hij trouwde op 3 augustus 1669. Dietrich Boekstoede, uitgevoerd door Amsterdam Brok Orkest en koor onder leiding van Ton Koopman en solisten Barbara Schiek, Monica Friemel, Michael Klens en Christophe Prigardien.

Vivo uit de suite karakteristiek van Jean Sibelius door Masao Matsuo. Ja, dat was de harpsolist. Die hoorde je heel subtiel er doorheen komen bij het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Nemi Järvi.

0: kettingreactie.
1: Jawel, en die stond afgelopen week met mijn lieve collega Selma in het teken van boodschappen overbrengen. En afgelopen vrijdag gebeurde dat heel toevallig per diligence, per postkoets. En je hoort het zweepje volgens mij ook nog knallen. Het zweepje bediend door de Selvira's.

Ja, dan ga ik hier even over. Ja, het zweepje, inderdaad. En compleet met de postkoetsbelletjes. En de posthoorn, die werden ook nog even bezongen door de Selveras. Dat was afgelopen vrijdag. Nieuwe schakel, dank voor de inzendingen. Die komt van Els Dorenbos uit Amsterdam. Ze schrijft, als nieuwe schakel aan de ketting stel ik het volgende voor. Het lied over de postbode, die post. Lied uit de liedericyclus Winterreizen van componist Frans Schubert. Op tekst van Wilhelm Müller. Het lijkt me een mooie aanvulling op het thema de postkoets. En ook hier hoor je in de pianonoten die signaalnoten van de posthoorn. Luister maar.

bariton Andreas Schmid. En begeleid door meesterbegeleider. Zeker laten we hem ook weer eens horen. Dat hebben we net gedaan. En noemen vooral Rudolf Jansen. En we hoorden hen samen in het lied Die Post. Het 13e lied uit de cyclus Winterreizen van Franz Schubert. Nou, de post is bezorgd. Dat wil zeggen, deze schakel heeft geklonken aan de ketting. Wat moet er morgen opvolgen? Wat is jouw muzikale suggestie? Want daar gaat het om in de kettingreactie. Je reageert met muziek op muziek die eerder klonk. En doe dat via de NPO Luister-app, gratis en voor niets. Of via de mail, dat is ook gratis en voor niets, deklassieken@avrotros.nl.

0: klank als een warme zomeravond openluchtconcert binnenplaats van een kasteel bijvoorbeeld. En dan de klank van wat balalaika's. En dit waren de balalaika's van het orkestre de balalaika's Saint-Georges onder leiding van Mark Graham. En dan werkt nog Edward Cervenka op cimbalon in Mr. Mustafa uit The Grand Budapest Hotel. Film van Wes Anderson, muziek van Alexandre Desplat.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

afgelopen vakantieweek nog heerlijk genoten van een mooie documentaire. Gewoon op YouTube over Bernard Haitink. Wat een fantastische dirigent was dat. Wat heeft er veel moois opgenomen. Zoals Prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy. Zeer toepasselijk. Deze nog steeds hete dagen van de zomer. En onder zijn leiding het Concertgebouw Orkest. We gaan richting het volgende uur van de klassieken met een opera die op deze dag in een jaar in première ging. Welke opera ga ik je zo meteen vertellen. Maar eerst nog een appje van Winston Meij. Hij is ook terug van vakantie thuis na Zweden en Denemarken aangedaan te hebben. Hij schrijft, ik probeer elke reis een concert mee te pikken. En dit jaar lukte dat op het eiland Öland. Het openingsconcert van het Kamermuziekfestival in een oud kerkje op een steenworp van ons vakantiehuis. Uitverkocht, maar er zijn altijd een paar no-shows en zo zaten we toch binnen. Schubert en als toegift de wals uit Tchaikovsky's Strijkersserenade. Misschien daar iets van draaien in de klassieken. Nou, hij komt al langzaam op terwijl ik nog even aan het praten ben. De wals uit de Strijkersserenade van Tchaikovsky op weg naar meer klassieken van Avro Tros hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Ik ben Aldit Hunkar en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een althobo is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
4: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het conservatorium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Luister nu, Aldit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Aldit wil meer. Klassiek.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde 1 zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn er nog 4 slachtoffers bijgekomen. Mogelijk volgen er nog meer. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. En ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. PostNL bezorgde afgelopen half jaar minder pakketten, vooral van webshops uit Azië. Ook de dalende consumentenuitgaven speelden een rol. Er werd wel wat meer post verstuurd, maar dat had volgens PostNL vooral te maken met de gemeenteraadsverkiezingen. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. Die leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom en van harte welkom terug op deze 3 augustus. Nog eens een verjaardag vieren. Een verjaardag van een werk dat op deze dag in het jaar 1829 in Parijs in première ging. De allerlaatste opera van Gioachino Rossini, Guillaume Tell, Willem Tell. Over die Zwitserse vrijheidsstrijder met het zoontje met die appel op zijn hoofd. En zijn vader moest het met de kruisboog van het hoofdje van het zoontje afschieten. Lukte allemaal. Let op hoe het zo meteen begint, de ouverture tot die opera. Geen knallend koper, geen fanfares, maar 5 cello's alleen. Die samen een warme melodie zingen. Ja, zo warm als de dageraad boven de Zwitserse bergen. Het is de stilte voor het onweer, want daarna barst die storm los. En dan, ja, dan komt het wereldberoemde galopperen. De slot dat iedereen kent en heel veel bekkenslagen heeft. Ik zou ze maar niet tellen, want ze zijn bijna ontelbaar. Het komt ook heel vaak voor in tekenfilms. Rossini was op het toppunt van zijn roem toen hij deze opera schreef. En toen legde hij, 37 jaar jong nog maar, de pen neer. Zeer bewust. Nog bijna 40 jaar zou hij blijven leven, maar een opera schreef hij nooit meer. Nee, hij ging liever koken. Jawel, toen door Rossini bijvoorbeeld. En nou goed, Rossini, ouverture Willem Tell, gespeeld door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van Ricardo Chailly.

National Philharmonic Orchestra, onder leiding van Riccardo Chailly in de overture tot de opera Guillaume Tell, Willem Tell, muziek van Gioachino Rossini. Ja, afgelopen weken heerlijk vakantie gehouden in eigen land, Zeeland en Friesland. Maar heel even waande ik me toch in Frankrijk, want ik ontdekte de muziek die ik je nu laat horen. En toen ik die hoorde, ja, toen rook ik de lavendelvelden als het ware en zag ik de zonnebloemen weer staan daar op een van de velden. Helaas niet, of vooral gelukkig niet, door brand aangetast in Frankrijk. De muziek die is van Maurice Emmanuel en het gaat om het lied Le Pommier d'Août, de appelboom van augustus. Precies goed dus voor vandaag. Het is een oud Bourgondisch volksliedje. Een van de 30 die de componist Maurice Emmanuel rond 1913 verzamelde. En van een verfijnde harmonie voorzag. Emmanuel groeide op in de streek rond Beaune. En hoorde als kind de druivenplukkers zingen op het land. En die melodieën lieten hem nooit meer los. Je kent misschien de beroemdere Chant d'Auvergne. Die hoor je wat vaker hier op onze zender voorbij komen. Andere Franse volksliederen uit de Auvergne dus. Die tot de concertzaal hebben gebracht. Maar deze Bourgondische liedjes, die mogen er net zo goed zijn. En we horen Don Abshaw en het orkest de l'Opéra National de Lyon. In muziek dus van Maurice Emmanuel, de appelboom van augustus.

Dat waren twee Maurice achter elkaar. Zojuist de bekendere Maurice Ravel. Het eerste deel uit zijn sonatine voor piano. Modere, gespeeld door Hannes Minnaar. En daarvoor een wat minder bekende, maar zeker zo interessante Maurice Emmanuel. En uit zijn cyclus Chanson Bourguignon, du Pays de Bonne, was dit Le Pommier d'Août, de appelboom in augustus. Gezongen door sopraan Dawn Upshaw bij het Orchestre National de Lyon, onder leiding van Kent Nagano. Ja, misschien herken je wel iets van, ja, je hebt een recept dat al jaren oma's taart heet, overgeleverd door je grootmoeder in een schriftje. En dan blijkt, als je het archief van dat familie gaat een beetje opschonen, dat oma het gewoon van de buurvrouw heeft doorgekregen. Maar goed, het heet nu eenmaal oma's taart en zo blijft het dan. Niks meer aan veranderen. En precies hetzelfde is eigenlijk aan de hand met het stuk dat ik je nu laat horen. Brahms, Johannes Brahms, hoorde ooit een prachtig plechtig thema, het zogenaamde Koraal Sankt Anthony. En dat stond netjes op naam van de grote componist Joseph Haydn. Brahms was zo gecharmeerd van het werk dat hij er een van zijn beroemdste werken op bouwde. 8 variaties en een groot slot. Hij noemde het vol overtuiging zijn variaties op een thema van Haydn. Eén probleem, Haydn had het waarschijnlijk helemaal niet geschreven. Vermoedelijk was het zijn leerling Ignaz Pleyel. En zelfs dat weten we nog steeds niet helemaal zeker. Muziekuitgevers plakten in die tijd graag een beroemdere naam op de muziek. Want dat verkocht nu eenmaal beter. Brahms is het nooit te weten gekomen. Hij geloofde tot zijn dood dat het Haydn was. En weet je, ja, de titel is nooit veranderd. Het heette nog altijd de Haydn-variaties van Brahms. En ze worden nu gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van

Son bourguignon de du pays de Bonne was dit Le Pommier d'Août, de appelboom in augustus. Gezongen door sopraan Dawn Upshaw bij het Orchestre National de Lyon onder leiding van Kent Nagano. Ja, misschien herken je wel iets van, ja, je hebt een recept dat al jaren oma's taart heet. Overgeleverd door je grootmoeder in een schriftje. En dan blijkt, als je het archief van de familie gaat een beetje opschonen, dat oma het gewoon van de buurvrouw heeft doorgekregen. Maar goed, het heet nu eenmaal oma's taart. En zo blijft het dan. Niks meer aan veranderen. En precies hetzelfde is eigenlijk aan de hand met het stuk dat ik je nu laat horen. Brahms, Johannes Brahms, hoorde ooit een prachtig plechtig thema, het zogenaamde Koraal Sankt Anthony. En dat stond netjes op naam van de grote componist Joseph Haydn. Brahms was zo gecharmeerd van het werk dat hij er een van zijn beroemdste werken op bouwde. 8 variaties en een groots slot. Hij noemde het vol overtuiging zijn variaties op een thema van Haydn. Eén probleem, Haydn had het waarschijnlijk helemaal niet geschreven. Vermoedelijk was het zijn leerling Ignaz Pleyel. En zelfs dat weten we nog steeds niet helemaal zeker. Muziekuitgevers plakten in die tijd graag een beroemdere naam op de muziek. Want dat verkocht nu eenmaal beter. Brahms is het nooit te weten gekomen. Hij geloofde tot zijn dood dat het Haydn was. En weet je, ja, de titel is nooit veranderd. Het heette nog altijd de Haydn-variaties van Brahms. En ze worden nu gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.

0: Couplet met Triangel. En dat doen we dan weer denken aan zijn vierde symfonie. Maar dit was Brahms' werk gebaseerd op een thema van Joseph Haydn. Destijds dacht hij inderdaad dat het van Joseph Haydn was. Waarschijnlijk van Pleyel. De variaties op dat thema gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
2: Zig, la mort en cadence frappant une tombe avec son talon. La mort à minuit joue une heure de danse. Zig, zig,

égalité. En dan gelijk, ja, voor de dood zijn we alle gelijk. Tekst uit die Danse Macabre, de liedversie van dat werk van Camille Saint-Saëns. Natuurlijk jarenlang geassocieerd met het spookslot van de Efteling. Inmiddels een nieuwe attractie. En dit was een versie door bariton Tassis Christoyannis. En het orkestere Svizzera Italiana onder leiding van Marcus Poschner. Ja, en zometeen heb ik je assistentie erg nodig. Ik ga uitleggen waarvoor het is. Dat allemaal dus naar aanleiding van wat er gaat komen dit najaar, begin van het nieuwe seizoen. Dus spit je oren alvast en ook spit je oren zeker voor deze fluisterzachte nocturne van John Field.

0: Michael O'Rourke en de London Mozart Players, onder leiding van Matthias Bamert, in muziek van de eveneens net als Michael O'Rourke, Ierse pianist en componist, in dit geval John Field, de Nocturne in F groot, in de versie voor piano en orkest.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Jawel, jawel, want we zijn nog midden in de vakantietijd, maar we gaan weer rijden met onze top 400 stembus door het land. En ik zei het al, ik heb je nodig. We gaan rijden van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september. En ik wil me heel graag uitnodigen bij jou op de koffie. Niet alleen mezelf, maar ook mijn collega's die mee gaan rijden met die bus. En we komen dus heel graag langs in de ochtend ook bij jou. Weet je iemand of ben je iemand met een bijzonder beroep? Zit je op een geheimzinnige of een eigenzinnige plek met een bijzonder of sterk verhaal over klassieke muziek? Meld je dan aan. Mogen we bij jou langskomen in de ochtend tussen 21 en 25 september. Aanmelden kan via de NPO Luister-app. En dat kan ook meteen via nporklassiek.nl/stembus. En ik zal je nog even wat regio's noemen waar we neerstrijken en rijden met onze elektrische bus. Regio Zuidhoorn op de maandag, omgeving Groningen. Dinsdag regio Hogeveen, Drenthe, regio Zutphen gaan we naartoe, regio Barendrecht en de regio Echt. Ja, en wil je meer weten? Ging het allemaal te snel? Gewoon even een appje via de NPO Luister-app. We komen graag bij je langs. En ik ga lekker graag met je door met deze klassieke muziek die je garant staat voor dat top 400 gevoel. Bizet.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was, zo'n beetje, dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
6: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
7: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft de afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Vijf vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane, in de staat Washington, zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen, omdat het voorlopig kurkdroog blijft. En ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Ja, welkom. Fijn dat je luistert. Vandaag 3 augustus, geboortedag ook van een componist die in Antwerpen werd geboren, maar zijn hele leven aan Nederland gaf. Dan heb ik het over Oscar van Hemel, geboren 3 augustus 1892. Ja, en bij hem valt bijzondere data vallen samen. Van Hemel haalde eind juli 1914 zijn conservatoriumdiploma, viool. 3 dagen later, op deze dag, 3 augustus, zijn verjaardag dus, brak de Eerste Wereldoorlog uit. Antwerpen werd gebombardeerd en de jonge violist vluchtte naar Nederland. Hij bleef, gaf er les, speelde in het operaorkest en werd uiteindelijk een van de meest gespeelde Nederlandse componisten van de jaren 40 en 50. Al is hij nu ten onrechte een beetje vergeten, maar gelukkig wordt daar ook onder andere door zijn kleindochter Muriel van Hemel iets tegen gedaan. En dat doe ik ook eigenlijk, ja. Op zijn geboortedag zet ik hem even extra in het licht met een statig feestelijk stuk voor koperblazers van Oscar van Hemel. Op zijn geboortedag dus de Intrada voor koperblazers, gespeeld door de blazers van het Residentieorkest onder leiding van Nicholas Collin.

Applaus voor de koperblazers van het residentieorkest onder leiding van Nicholas Cullen in deze intrada voor koperblazers van Oscar van Hemel. En ik blijf bij Nederlandse muziek. Na van Hemel nu Van Breij. Johannes Bernardus van Breij. En naar de koperblazers, ja, is het podium aan de strijkers in het Allegro voor vier strijkkwartetten.

Applaus, jawel, applaus in de grote zaal van het Concertgebouw Amsterdam. Voor het Concertgebouw Kamerorkest, aangevoerd door Michael Waterman, violist ook in het Concertgebouworkest. En zij speelde het Allegro voor vier strijkkwartetten van Johannes Bernardus van Bree. En van Bree gaan we nu naar Van Wassenaar, Wilhelm Unico Wilhelm Van Wassenaar.

Amsterdam Barokorkest onder leiding van Ton Koopman in het vierde concerto armonico van de Nederlands componist en diplomaat Graaf Unico Wilhelm van Wassenaar. Ja, en over precies een maand dan is het ook weer zover, want dan zijn de halve finale en de finale van het internationaal Van Wassenaar concours er weer, deel uitmakend van het Festival Oude Muziek. En dat begint op vrijdagavond 28 augustus, dus eind van deze nieuwe maand. Festival Oude Muziek Utrecht. En wij zijn er natuurlijk weer bij. Wij, dat wil zeggen Avro, Tros en NPO Klassiek. En meer informatie, je hoort me al door de agenda bladeren, over dat internationaal Van Wassenaar concours en het festival natuurlijk te vinden op oudemuziek.nl. En over oude muziek gesproken, zojuist dus barokmuziek van Wassenaar. Nu iets verder terug, vroege barok, late renaissance van Michael Pretorius.

multitalenten van deze wereld. Want Haf is niet alleen een van de grootste pianisten van onze tijd. Hij is ook componist, schrijver, dichter en schilder. Hij schreef romans, hij houdt een blog bij, hartstikke leuk om te lezen en te volgen. En hij verzamelt handgemaakte hoeden. De ene nog fraaier dan de andere. En als eerste klassieke muzikus ooit kreeg hij zelfs een Amerikaanse geniusbeurs. En zo iemand, met al die talenten en al die hoeden, die kruipt met net zoveel plezier nog steeds achter de piano om, jawel, Mary Poppins te spelen. Want een echte veelkunner kijkt niet neer op een goede melodie, waar die ook vandaan komt. En de liedjes uit die musical van de gebroeders Sherman, uit die geliefde Disney-film ook met Dick Van Dyke en Judy Andrews, jawel, die vinden hun weg in de verfijnde vingers van Stephen Huff. Practically perfect in every way. En hier is een suite die hij maakte en hij gaat spelen, Stephen Huff, uit Mary Poppins.

een van de dansen uit Terpsichore uit 1612. Toegeschreven aan Michael Pretorius en gespeeld door The Palliative Instruments Renaissance Violin Band. Onder leiding van Peter Holman. Ja, er zijn mensen die één ding heel goed kunnen. Dan ben je specialist. En dan is er Stephen Huff. Het blad The Economist zette Stephen Huff ooit op een lijstje van de 20 levende polymaths. Polymaths, veelkunners.

0: geleden speelde hij dit als toegift. Toen was hij een van de centrale solisten muzici op de Last Night of the Proms, Royal Albert Hall in Londen. Daar zaten we live bij destijds. Stephen Huff speelde toen dit deel uit zijn suite. Dat moest nog ontstaan, de rest van de muziek. Uit de film Mary Poppins, Supercalifragilisticexpialidocious. Dat was de toegift. En daarna volgde ook in zijn composities Feed the Birds, speelde hij ervoor, en Chim Chimmery, muziek uit Mary Poppins, bewerkt en gespeeld door Stephen Huff dus.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Mozart, gespeeld door Rainer Kussmaul viool en Wolfram Christ altviool. Daarbij de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. En ze speelde het finale uit de Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest. Ja, ik liet al wat Nederlandse componisten horen. Oscar van Hemel, vandaag zijn geboortedag. Johannes Bernardus van Bree, graaf Unico Wilhelm van Wassenaar. En nu een Nederlandse componist die even helemaal naar het zuiden reist. In zijn muziek heb ik het over Willem Strietman. Willem Strietman, geboren in 1918, jarenlang trouwe kracht bij de AVRO. En een componist met een fijne, kleurrijke pen. Hij schreef muziek, in dit geval op Spaanse versen. Coplas heette ze. Korte volksliedjes uit Spanje, doorgegeven van generatie op generatie. Meestal over de liefde, het verlangen of gewoon over het leven zoals het is. De titel van deze copla is Sombra del Ensueño. En dat betekent schaduw van de droom. Je hoort de Spaanse zon erin, de warme avondlucht, een vleugje weemoed onder al die gloed. Precies goed voor een zomerse ochtend in augustus als deze. En een uitvoering door bariton Bernard Kruijsen, Radio Philharmonisch Orkest, onder leiding van André Rieu, senior. Koplas.

uit de Coplas was dit Sombra del Ensueño. Muziek van de Nederlandse componist Willem Strietman. Gezongen door bariton Bernard Kruijsen. Radio Philharmonisch Orkest nog een van André Rieu senior. De vader van violist André Rieu, jawel. En Bernard Kruijsen, ja, een fantastisch zanger. Toevallig afgelopen vakantieweken nog even gezien. Dat wil zeggen in de schatkamer van Beeld en Geluid. Allemaal mooie opnames ook bewaard gebleven. En toegankelijk weer voor iedereen. Zonder inlog, whatever. De schatkamer. Aflevering van Reiziger in Muziek. Han Reiziger. En hij ontvangt in dat programma een heel uur lang Bernard Kruijsen, de zanger. Maar ook de duiker, want dat deed hij ook. Fascinerende man. Allemaal te vinden via de schatkamer van Beeld en Geluid hier in Hilversum. En hier in Hilversum gaan we sowieso verder bij Avro Tros op NPO Klassiek. Met de muziekfabriek straks met Amy Muller. En voor we Amy horen, eerst nog wat meer Spaanse muziek. Nu de Zapateado van Enrique Granados. Andalusische flamenco dans. Op weg naar de middag. Dag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energy. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit, genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta. De enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. En als hij de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Amy Muller.

Cantantes Españoles nummer 1 uit La Vida Breve van Manuel de Falla. Dit was een arrangement door het EOS Gitaarkwartet. Ja, het is weer maandag. Hallo en welkom bij de Muziekfabriek. Met vandaag onder andere Moon River uit Breakfast at Tiffany's op trompet. En we horen de complete Jeu d'enfant van Georges Bizet. En een prachtig aantal Zweedse melodieën gespeeld door het Agathe Ensemble. En dat brengt me op onze radioreisdienst. Want we zijn ook vandaag weer op zoek naar muziek die voor jou onlosmakelijk met de zomer verbonden is. Een nummer dat je doet denken aan een vakantie, een bijzondere herinnering, een activiteit, een droom voor in de toekomst. Welke muziek brengt jou meteen terug naar de zomer? Dat kun je ons laten weten via de NPO Luister app of mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. Schrijf het op, spreek het in en wie weet hoor je jouw verhaal binnenkort terug tijdens onze radioreisdienst.

0: Christophe Hartman samen met Ensemble Berlin in dit complete hobo-concert in Bes Groot van Domenico Cimarosa.
1: Lekkere track! Amy's track van de dag.
0: Sugaria 3 is het derde en afsluitende deel van Sugaria, een concert voor solo marimba van de Franse componist en marimba-virtuoos Eric Samu uit 2007. En het behoort tot de bekendste moderne concertstukken voor marimba en wordt regelmatig uitgevoerd op conservatoria, concoursen en internationale percussiefestivals. Het spotdeel dat ik je dus ga laten luisteren, dat voelt bijna als een perpetuum mobile. De energie blijft de hele tijd aanwezig met slechts korte momenten van ademruimte. En daardoor is het een geliefd showpiece voor marimba-spelers. En je hoort het vanmiddag in de lekkere track.

deel 3 uit Sugaria 3 van Erik Samu in de lekkere track voor vanmiddag. En ik denk dat het tijd is voor een maanmuziekblokje. De volle maan is net geweest, maar dat maakt niet uit. Zie de maan opkomen van Johann Abraham Peter Schulz. Maar eerst Moon River.

Dans, bruiloft, drama, liefde en natuurlijk die fantastische beelden. En ik ben dan ook een groot ABBA-fan. Ik vroeg mij af, bestaat er eigenlijk ook een klassieke cover van een ABBA-nummer? Ja, zeker bestaat die. En die gaan we in de radioreisdienst voor jou draaien, Anna.

0: Zie de maan opkomen van Johann Abraham Peter Schulz. Een uitvoering door Musica Ficta.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller. Op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: De radioreisdienst, een muzikale reis zonder koffers, paspoort of lange wachtrijen. Eén nummer is genoeg om je mee te nemen naar een andere plek, een andere tijd, een mooie herinnering. Met vandaag een grappig bericht van Anna. Zij stuurde: voor mij is de film Mamma Mia voor altijd verbonden met de zomer. Wat een heerlijke sfeer wordt daar neergezet. Een prachtig eiland.

Als je Vateva op saxofoon met Lauten Compagnie Berlin in dit arrangement van Dancing Queen. Muziek van ABBA. Een suggestie voor de radioreisdienst van luisteraar Anna. We geloven vaak dat transformerende woorden heel groot en heel meeslepend zijn. Dat ze horen bij grote namen zoals Plato, Socrates en Shakespeare. Maar ik las gisteren iets moois in het magazine Psychology Today. Namelijk dat woorden die levens veranderen eigenlijk nooit heel groot of beroemd zijn. Ze zijn klein, perfect en vaak perfect getimed. En ze zijn niet gericht op de mensheid in het algeheel, maar vaak per ongeluk aan één persoon gericht met een goede timing. Een klein voorbeeld, je hebt bijvoorbeeld een slechte relatie. Dat voelt niet meer goed om thuis te zijn met die persoon. Je lijdt daaronder. En op een avond bied je een vriend een lift aan. En die vriend kijkt naar je navigatiesysteem in de auto, waar bovenaan het knopje thuis te vinden is. En vraagt, nietswetend, waar is je thuis eigenlijk? En die vraag doet je ineens beseffen dat je thuis helemaal niet goed meer voelt. En dat zorgt ineens voor een radicale omwenteling in je leven. Dat kleine woordje thuis. En dat vond ik wel een mooie eye-opener. En ook een aanmoediging om naar het kleine en het simpele op zoek te blijven. Wat daar ook in aanmoedigt, trouwens, en mooi aansluit, is Je d'enfant van Bizet.

complete jeu d'enfant van Bizet, de Orchestre de l'Opéra Bastille, onder leiding van Ma-Jung Wun Chung. En dit is Amanda Runter-Meyer.

nummer 1 uit 3 intermezzi voor piano van Johannes Brahms door Francesco Pimontesi. En Schubert die tilt ons een klein stukje nog, het laatste deel van deze helft van de muziekfabriek in. En straks hoor je muziek van Tchaikovsky en prachtig nieuws uit Rotterdam. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Dit stuk had nooit geschreven kunnen worden zonder de 19e-eeuwse Dr. Phil.
2: Psychiater Nicolai Daal.
1: Ja.
2: En daar kan hij zijn hart luchten. En als ik nu kijk naar de eerste pagina van zijn tweede pianoconcert, dan staat het opgedragen aan monsieur Nicolai Daal.
1: Oh, prachtig.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na het luchtalarm van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor is er onvoldoende koelwater. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Mogelijk wordt die later deze week weer stilgezet. De maatregel komt op een slecht moment. Juist nu wordt in Hongarije veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich weer meer richten op fossiele energie. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben 2 foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. Die ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire machtsovername in Myanmar begin 2021 kreeg ze gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden de 33-jarige popster extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even pauze. Louis van Gaal zou wel voor de 4e keer bondscoach willen worden. De Telegraaf meldt dat hij hierover wil praten met de KNVB. De 74-jarige van Gaal voelt zich volgens bronnen fit genoeg om het Nederlands elftal naar het EK in het Verenigd Koninkrijk en Ierland te loodsen. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: 19 tot 23 augustus, Wagner-Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek.
1: Tros. De Muziekfabriek. Met Amy Muller.

Marianne Martinez, symfonie in C groot, het eerste deel daaruit. Welkom terug in de muziekfabriek op deze mooie maandagmiddag. Ja, muziek kan troosten, dat weten we. Herinneringen oproepen, je ergens anders naartoe brengen. Maar wist je dat muziek ook een plek krijgt waar je het misschien niet meteen verwacht? Dat hoorde ik gisteren in het nieuws, namelijk in het ziekenhuis. En straks vertel ik je over een bijzonder muzikaal initiatief van het Erasmus MC. Maar nu eerst deel 4 uit het Octet voor Strijkers van Ottorino Respighi.

0: Vitor Loctet was dit, de finale uit het octet voor strijkers van Ottolino Respighi.
1: Goed idee!
0: Ja, een ziekenhuis waar niet alleen medicijnen een rol spelen, maar ook muziek, die vind je in Rotterdam, in het Erasmus MC, worden patiënten namelijk nu aangemoedigd om tijdens hun verblijf, een behandeling of zelfs tijdens veel operaties ook, naar hun favoriete muziek te luisteren. En die keuze die komt niet uit het niets. Uit onderzoek blijkt dat muziek kan helpen tegen stress, angst en bij het verminderen van pijn. Nou, dat weten we misschien ook al wel. Maar het kan ook zorgen

zorgen voor meer ontspanning en afleiding tijdens bijvoorbeeld een onderzoek, een behandeling of terwijl iemand zelfs wacht op een afspraak. En het mooie is ook, er bestaat dus geen voorgeschreven playlist. Het is eigenlijk heel persoonlijk. Dus je luistert gewoon naar de muziek die jij zelf mooi vindt. En dat blijkt het beste te werken. En daarom vraagt het ziekenhuis aan patiënten om hun eigen afspeellijst en koptelefoon mee te nemen. Het klinkt als een eenvoudig idee, maar het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. En kan het ziekenhuisbezoek net wat prettiger maken.

Sidney Bichet, si tu vois ma mère, als je mijn moeder ziet. Lucien Renaudet-Varie op trompet samen met het BBC Concert Orchestra aanleiding van Bill Elliott. Ja, dit zal vast en zeker muziek zijn waarbij iemand denkt, moet ik nog naar het Erasmus gaan, dan zou ik dit meenemen.

0: het vogelgezang toen de schepen aankwamen. Zo vertaalt het zich, een traditionele Catalaanse melodie.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek.
0: Ik beloofde je Tchaikovsky, dus daar komt hij dan. Hij schreef in 1878 niet alleen zijn beroemde vioolconcert, maar werkte ook aan een kleiner en persoonlijker muziekstuk voor viool en piano. Souvenir d'un lieu cher, de herinnering aan een dierbare plek. En die plek was het landgoed Brailov in Oekraïne. Het beroemde buitenverblijf van Nadezhda von Meck, een rijke vrouw die Tchaikovsky steunde. Hij kon daar tot rust komen en nieuwe muziek bedenken. Het stuk is eigenlijk een soort muzikaal fotoalbum. Drie korte delen vol herinneringen en gevoelens. Je hoort nu een arrangement hiervan. Gespeeld door violiste Janine Jansen en het Mahler Chamber Orchestra. Onder leiding van Daniel Harding.

bedenken. Het stuk is eigenlijk een soort muzikaal fotoalbum. Drie korte delen vol herinneringen en gevoelens. Je hoort nu een arrangement hiervan. Gespeeld door violiste Janine Jansen en het Mahler Chamber Orchestra. Onder leiding van Daniel Harding.

0: Het complete souvenir d'une lieu cher van Tchaikovsky door Janine Jansen op viool samen met het Mahler Chamber Orchestra aan leiding van Daniel Harding.
1: Hit van de week.
0: Het is weer maandag en dat betekent tijd voor een nieuwe hit van de week. En deze keer horen we een klassieker met een zomers tintje, Lambada van Koama. En dat nummer verscheen in 1989, werd wereldwijd een enorme hit. Aanstekelijke melodie, zwoele Zuid-Amerikaanse ritmes. En natuurlijk de beroemde dans in de muziekvideo, die maakte dat allemaal onvergetelijk. Vandaag horen we een bijzondere versie, Lambada, gespeeld door het Ludwig Orchestra, samen met het Berlage Saxofoonkwartet. Een bekende pophit, maar dan in een verrassend klassiek jasje.

Lambada, de debuutsingle van de Frans-Braziliaanse groep Kaoma. Ik zei net Koama, excuses, ik ben een dyslect. Dit was een uitvoering door het Ludwig Orchestra en het Berlage Saxofoonkwartet.

William Balcom, deel 1 uit Ghost Rags. Dit was de Graceful Ghost Rag. En daarmee sluiten we deze muziekfabriek af. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. En straks neemt Mieke van der Wij jullie mee naar een nieuwe bestemming in maatwerk. En daar gaan we niet zomaar naartoe, we dansen erheen. En dat doen we met de dans van de Komedianten van Smetana.

0: NPO Klassiek. Ga deze zomer mee naar de mooiste muziekfestivals in Nederland en daarbuiten. We zijn er live bij met het NPO Klassiek Zomeravondconcert. Beleef de Zeister Muziekdagen, de Bayreuther Festspielen en de BBC Proms. Het Zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat dus. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig, af en toe wat stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt, met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
2: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: NPO Klassiek.
4: Omroep Max.
0: Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Welkom bij Maatwerk. We begonnen deze uitzending met een heerlijke wals. Een wals de la cigarette. Komt uit een ballet van Édouard Lalo, getiteld Namuna. Het werd gespeeld door het Ests Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Neeme Jevi. Dit uur onder andere het eerste pianotrio van Brahms, dat hij al heel jong in zijn carrière maakte, maar waar hij nooit tevreden over was. 35 jaar later ging hij nog weer een hele nieuwe versie maken, maar ook een heleboel andere mooie muziek. Maar eerst dit.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan weer naar een stad. En als je hem raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een hoogwaardige draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En ook nog zijn maatwerklogo. Wie wil dat nou niet? De hints van vandaag zijn: 1. Ongezonde maaltijd. 2. Elektromagnetisme. En 3. Havenmagazijnen. Ongezonde maaltijd, elektromagnetisme en havenmagazijnen. Ja, ja, wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. En dan gaan wij luisteren naar een werk uit de jonge jaren ook, van Ludwig van Beethoven. Het eerste deel, het Allegro uit zijn eerste pianotrio. Al meteen horen wij frisse energie, speels karakter en de inventiviteit waarmee Beethoven zich als jonge componist presenteert.

Het Busch Trio met het eerste deel uit het eerste pianotrio van Ludwig van Beethoven. En we gaan verder met hele andere sferen. De aanhef van de Hexapsalm uit de Vespers, opus 37 van Rachmaninov. In een bewerking voor mannenkoor. In deze verstilde, plechtige muziek klinkt de diepe spiritualiteit van de Russisch-orthodoxe traditie. Prachtig vertolkt door dat Patram Institute Male Choir onder leiding van Ekaterina Antonenko.

Ja, mooi hoor. Ik zou eigenlijk nog wel meer van die mannen willen horen. Maar ja, we moeten door. Nee hoor. Met Mozart, dus het adagio uit het kwartet in D groot. Een bewerking weliswaar voor fluit en harp. Dat is eigenlijk ook met een viool en een altviool en een cello. Zo is het ooit bedacht. Maar in deze bewerking kun je juist heel goed die lyrische melodieën en die transparante lijnen horen. Fluitist Julien Baudimont en harpist Marie-Pierre Langlamet.

0: van fluit naar alto bow met een concert van Bach. Lange tijd werd aangenomen dat het werk oorspronkelijk voor klavercimbel was geschreven. Pas in 1936 wees de Britse muzikoloog Sir Donald Tovey erop dat de solopartij opvallend goed in het bereik van de alto bow ligt. En sindsdien hebben verschillende muzikologen zich over de oorsprong van dit concert gebogen. Maar echt een definitief antwoord is er nog altijd niet. Nou, sommige dingen kunnen ook gewoon een beetje mysterieus blijven, toch? Eén ding staat wel vast. Emmanuel Laporte, want daar gaan we naar luisteren op de Oboe d'Amore, brengt dit concert met grote overtuiging tot leven.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.

Muziek van Johann Sebastian Bach, ja, prachtig natuurlijk. En daarvoor hadden we Mozart, heerlijk meesterwerken. Maar misschien is het nu tijd voor een minder bekende componist, maar zeker niet minder briljant. Juan Crisóstomo de Arriga, een Spaanse componist uit de 19e eeuw. Hij is maar heel jong geworden. Hij had een uitzonderlijk talent. Ze noemden hem ook wel de Spaanse Mozart. Hij kwam uit Bilbao. En ik zei net, hij is jong gestorven. Ja, Mozart was volgens mij 35. Deze had met 20 jaar zijn hele leven er al op zitten. Nou, geweldig dat hij dan deze muziek heeft gemaakt.

Ja, we gingen van Spanje naar Italië. Mare Chiare, een van de beroemdste Napolitaanse liederen. Gecomponeerd door Paolo Tosti op een tekst van Salvatore Di Giacomo. Het schildert een beeld van de wijk Mare Chiare aan de baai van Napels. En dan zijn we al bijna weer aan het einde van het eerste uur. Tot aan de ster en het nieuws. Muziek van Bedřich Smetana, het derde deel uit zijn Triomfsymfonie.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur, waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur ook snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van de vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump, zei dat er vandaag verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar Iran spreekt dat tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken. Dit gaat even niet meer. Het volgende uur maak ik het NOS-journaal weer af. Dit was het NOS-journaal.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Neeme Järvi. U hoorde derde deel van de tweede symfonie van Johan Svensson. Ja, en hij had op een gegeven moment ook een derde symfonie voltooid. Maar zijn echtgenote Sarah gooide de partituur in een aanval van jaloezie en woede in het vuur. In kunstenaarskringen werd dit verhaal spoedig bekend. En voor Henrik Ibsen, en dat vind ik interessant, werd het de basis voor het drama Hedda Gabler. Ja, mooie muziek met een mooi verhaal erbij. Zometeen gaan we luisteren naar de Simple Symphony van Benjamin Britten. Maar we gaan eerst een spelletje doen.
1: De bestemming.
0: Ja, we zoeken een stad ergens op de wereld. Als je hem raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een mooie hoofdtelefoon. Ik geef nog één keer de hints van vandaag. Ik heb ze net ook al gegeven. Veel mensen hebben al gereageerd. Niet iedereen heeft het goed vandaag. Dat doet mij plezier. De hints zijn ongezonde maaltijd. Dat betekent namelijk dat het niet te makkelijk is, bedoel ik. Oké, 1. Ongezonde maaltijd. 2. Elektromagnetisme. En 3, havenmagazijnen. Ja, wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan lees ik alle berichten. We gaan verder met een componist die misschien wel net zo kritisch was op zijn eigen muziek als een recensent. Johannes Brahms. Zijn eerste pianotrio kwam uit in 1854. Dat was hij nog jong. Maar hij was er nooit tevreden over. En daarom nam hij het werk ruim 35 jaar later opnieuw onder handen. In 1889 kwam er een nieuwe versie. De jeugdige energie bleef behouden, maar de romantische intensiteit werd verdiept tenminste. We gaan luisteren of we dat kunnen horen. Eerste pianotrio van Johannes Brahms, deel 1, versie 1889.

Johannes Brahms, het eerste deel uit zijn eerste pianotrio. Viool Joshua Bell en Steven Isselis op cello en Jeremy Denk op piano. Ja, dat is toch ook wel een prachtig trio. Ja, van de warme romantiek van Johannes Brahms gaan we naar de 20e eeuw. Maar wel blijven we in de ingetogen, beetje meditatieve sfeer. Francis Poulenc schreef zijn Salve Regina in 1941. Nadat hij in de jaren 30 was teruggekeerd naar het katholieke geloof, kreeg religieuze muziek een steeds belangrijke plaats in zijn oeuvre. En hij had een bijzondere voorliefde voor Maria-teksten en Salve Regina. Ja, dat gaat natuurlijk over gegroet koningin, gaat natuurlijk over Maria. Hij kiest voor een eenvoudige, bijna Gregoriaanse stijl.

religieuze muziek van Francis Poulenc. Het Salve Regina, moet je geloof ik zeggen. Ik zeg altijd Regina, maar je moet Regina zeggen. Ja, Poulenc, heel katholiek, maar ook toch wel openlijk homoseksueel. Ik denk dat dat een enorme worsteling is geweest. En de muziek werd gezongen door NFM Choir onder leiding van Lionel Soe. Over homoseksuele componisten gesproken. En daar zitten we toch weer goed in de Pride-tijd. Benjamin Britten was 40 jaar samen met Peter Pierce in een tijd dat homoseksualiteit gewoon verboden was in Engeland. Hij schreef zijn Simple Symphony, want daar gaan we naar luisteren.

0: religieuze muziek van Francis Poulenc. Het Salve Regina, moet je geloof ik zeggen. Ik zeg altijd Regina, maar je moet Regina zeggen. Ja, Poulenc, heel katholiek, maar ook toch wel openlijk homoseksueel. Ik denk dat dat een enorme worsteling is geweest. En de muziek werd gezongen door NFM Choir onder leiding van Lionel Soe. Over homoseksuele componisten gesproken. En dan zitten we toch weer goed in de Pride-tijd. Benjamin Britten was 40 jaar samen met Peter Pierce in een tijd dat homoseksualiteit gewoon verboden was in Engeland. Hij schreef zijn Simple Symphony, want daar gaan we naar luisteren, in 1934. Maar die muziek begon veel eerder. Hij gebruikte melodieën die hij al bedacht had toen hij nog maar een jaar of 10 was. En dat hoor je terug, tenminste, dat denken we dan, dat het zo lekker speels klinkt. Alleen het derde deel is anders, dus daar zit een verschil. Daar maakt de vrolijkheid plaats voor een wat rustiger, warmere sfeer. We gaan dus luisteren naar het hele werk in een uitvoering van het Kammerorkester Karl Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Heenigen. De opname werd gemaakt in de zomer van 1991, dus best al wel oud, 35 jaar. Maar dat mag de pret niet drukken.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.

Dat was de Simple Symphony van Benjamin Britten, Kamerorkest Carl Philipp Emanuel Bach. En dan nu naar een romantisch lied van Fernando Sor. Spaanse componist bracht een groot deel van zijn leven door in Parijs, waar hij rond 1830 deze romance schreef. Mon dernier mot, mijn laatste woord. En let vooral op de gitaar. Gitarist Emma Wills bespeelt namelijk een romantische gitaar van René Lacote. En misschien denk je, maakt dat nou wat uit? Jazeker, Lacote was namelijk de favoriete gitaarbouwer van Sor. Stradivarius onder de gitaren wordt wel gezegd. Warme, lichte klank heeft het instrument. En dat past precies bij die muziek. Brengt je waarschijnlijk dichtbij hoe Sor zijn eigen werken heeft willen horen.

Emma Wills. En klonk de gitaar niet prachtig? En verder sopraan Frances Dont. Een romance dus voor zang en gitaar van Fernando Sor. En dan het laatste muziek van dit uur. Dat is een symfonie van Dora Pejacevic. Het derde deel daaruit wordt gespeeld door de Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz. Onder leiding van Ari Rasilainen. Tot zometeen. Na het nieuws, ik hoop dat dat nu lukt met Kirsten Klomp. Net raakte ze even in de problemen. En de ster. Hoi.

0: NPO Klassiek, podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Dit stuk had nooit geschreven kunnen worden zonder de 19e-eeuwse Dr. Phil.
2: Psychiater Nikolai Daal.
1: Ja.
2: En daar kan hij zijn hart luchten. En als ik nu kijk naar de eerste pagina van zijn tweede pianoconcert, dan staat het opgedragen aan monsieur Nikolai Daal.
1: Oh, prachtig.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Vendrai te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Vendrai en Boksmeer. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in een moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer, zonnig met af en toe stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terresom.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: ja, toch wel de voetjes van de vloer, hè? Lekkere dansmuziek. La Gaillarde, de Polonaise en de Musette en de Bataillière. Bij elkaar waren zij een suite voor strijkorkest. We hebben er een paar delen van gehoord. Muziek van Georg Philipp Telemann, gespeeld door IJslin Noski op viool en Holland Barok.
1: De bestemming.
0: Ja, steeds aan het begin van het uur geef ik de bestemming op. Of tenminste, ik geef de hints op voor de bestemming. En dan moet jij of u de bestemming kiezen of raden. De hints. Ongezonde maaltijd. 2. Elektromagnetisme. En 3. Havenmagazijnen. Ja, wat is het? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Aan het eind van het uur, dan laat ik weten wie de dagprijs heeft gewonnen. We luisterden net naar Georg Philipp Telemann en we blijven nog even in die Duitse barok met een tijdgenoot, Johann Adolf Hasse. Die begon zijn loopbaan als tenor in Hamburg, maar ontdekte al snel dat zijn grootste talent bij het componeren lag. En daarom vertrok hij naar Napels, waar hij les kreeg van Alessandro Scarlatti. En de Italiaanse stijl die hij daar leerde, hoor je duidelijk terug in zijn muziek.

Een sinfonia van Johann Adolf Hasse voor twee fluiten, violen en basso. Continuo. Lawrence Dean en Christina Arends op de traverso. En dat zijn houten dwarsfluiten. Het is een soort voorloper van de dwarsfluit. Er zitten dan geen kleppen op. En verder hoorde je de Hofkapelle Hannover. Ja, hartje zomer. Niet meteen de tijd van het jaar waarin je aan paasmuziek denkt. Maar voor een meesterwerk maken wij graag een uitzondering. Het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi. Het is veel te mooi om het alleen rond Pasen te laten klinken. En aria, vidit suum dulcem natem. Zij zag, de moeder, haar zoete zoon sterven aan het kruis.

Giulia Semenzato Sopraan. En het ensemble Resonans hoorde je onder leiding van Riccardo Minasi. Dus een aria uit Stabat Mater. Ja, we gaan nu luisteren naar de Haydn-variaties van Johannes Brahms. Al klopt die titel eigenlijk niet. Lange tijd dacht men dat het thema afkomstig was van Jozef Haydn. Maar inmiddels weten we dat dat waarschijnlijk niet zo is. Een mooi misverstand dus, maar wel een misverstand dat een meesterwerk opleverde. Voor Brahms waren deze variaties bovendien veel meer dan een orkestwerk. Hij gebruikte ze als een soort oefenterrein voor zijn eerste symfonie. Hij worstelde enorm met de schaduw van Beethoven en durfde het eigenlijk niet aan. Hij heeft een keer gezegd: je hebt er geen idee van hoe het voor ons is dat we altijd zo'n reus achter ons horen marcheren. En daar bedoelde hij dan Beethoven mee. Nou ja, met deze variaties vond hij uiteindelijk toch een weg naar zijn eigen symfonische stijl. Daar gaan we naar luisteren. Gespeeld door Symfonieorchester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Herbert Blomstedt.

De Haydn-variaties van Johannes Brahms. Symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Herbert Blomstedt. Ja, vrouwen die hebben het in de klassieke muziek niet makkelijk gehad, dat weten we. En dan is het nog zacht uitgedrukt ook. Een van hen was Fanny Hensel Mendelssohn. Maar ze bleef componeren. Zoals ze zelf schreef, het moet wel een teken van talent zijn dat ik niet opgeef. Ondanks dat niemand interesse lijkt te hebben in mijn pogingen.

0: De bestemming.
1: Ja, de bestemming. Ik zei al, hij was niet al te makkelijk, want er waren toch wel flink wat foute antwoorden. Iemand dacht dat het in Grimsby was, in Lincolnshire of Chicago, heb ik ook wel gezien. Rotterdam, Havana, Edinburgh. Maar heel veel mensen hadden het ook goed, want het moest namelijk zijn Hamburg. Joke Berendsen die schrijft Hamburg. Een hamburger mag je wel ongezond voedsel noemen. Rudolf Hertz, die zich bezighield met elektromagnetisme, is er geboren. En er is een prachtige havenwijk met mooi gerestaureerde havenmagazijnen. En natuurlijk die prachtige Elbphilharmonie daar vlakbij. En ik zei net Edinburgh en dan denk je, ja, dat is misschien niet goed, maar dat is nog eigenlijk nog wel beter dan je denkt. Want James Clerk Maxwell, die het bestaan van elektromagnetische golven eigenlijk al had bedacht, die is daar geboren. En Heinrich Hertz is in Hamburg geboren. Dus het idee om Edinburgh te verbinden met die elektromagnetische golven is helemaal niet zo gek. Bovendien maken ze daar ontzettend ongezond voedsel. Hek is, dat is schapenmaag met allerlei rommel erin en gefrituurde marsen. Dus Agnes Scholten, die had daarover geschreven. Dus ik vond het wel heel goed gevonden van Agnes, maar het is toch niet helemaal goed. Joke Berendsen, dat is de winnaar van de dag. Ja, wat hebben we dan nog meer? We gaan langzaam naar het einde toe van de uitzending. Jacobus Nozeman, ja, had ik nog nooit van gehoord. Dat is een Nederlandse componist, geboren tijdens een van de tournee van zijn ouders in Hamburg. Maar bleef wel een Nederlander in hart en nieren. Woonde lange tijd aan de Prinsengracht in Amsterdam en overleed daar uiteindelijk ook. Hij werd begraven in de Waalse kerk.

Maar wel in een huurgraf, dus ik weet niet of die steen nog te vinden is. De volgende keer als ik daar weer naar zo'n fijn pianoconcert ga, ga ik dat zeker eens bekijken. Dit is het tweede deel van een sonate voor viool en basso continuo.

Antoinette Lohman, prachtige violiste. Geeft ook les op het conservatorium, zag ik. Furor Musicus begeleidde haar. En Jacobus Nozeman was dus de componist. De voor mij onbekende Nederlander die in de Waalse kerk begraven ligt. Hierna gaat de zender verder met het podium. Cecile Huyne presenteert. En hier in Maatwerk is het laatste woord aan Brahms. Die heeft gezegd: en als ik vergeten ben iemand te beledigen, neem me dan niet kwalijk.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. En daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De man uit Roermond is eerder ontslagen bij de politie. Er loopt nog een bezwaar tegen zijn ontslag. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen om naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. Die oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Schep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Cécile Huynen.
4: Goedemiddag luisteraars, welkom bij Podium op deze bloedhete maandag 3 augustus. Zometeen nieuws over een speciale onderscheiding voor dirigent Jan Kober. In onze zomerserie Backstage berichten van de net begonnen Bayreuther Festspiele. En in het tweede uur gaan we naar de Roaring Twenties uit de vorige eeuw. Maar eerst muzieknieuws uit het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC. De gevallen van delirium, plotselinge verwardheid na een operatie, kunnen met de helft worden verminderd als patiënten tijdens zo'n ingreep luisteren naar hun favoriete muziek. Dat blijkt uit een studie van de onderzoeksgroep Muziek als Medicijn van het ziekenhuis. In NRC vandaag een interview hierover met het hoofd van deze groep, anesthesioloog Marcus Klimek. Volgens hem is muziek een goedkope, duurzame vorm van zorg. En op die speellijst die ik zou willen horen als patiënt in een operatie staat zeker dit lied van Korngold.

Mijn zenen, mijn venen uit Die Tote Stad, opera van Erich Wolfgang Korngold. Uitgevoerd door bariton Samuel Hasselhorn en de Poznan Philharmonisch Orkest onder leiding van Lukas Borowicz. Ja, als je met deze muziek niet glansrijk door een operatie komt, dan weet ik het niet meer. Dirigent Jan Kober is zondag tijdens het slotweekend van het Wereldmuziekconcours onderscheiden met een loopbaanprijs. Zijn koninklijke harmonie Saint-Cécile uit IJsden werd tweede in de concertdivisie met 96,87 punten. De winst ging naar het Franse Orchestre d'Harmonie de la Région Centre uit Orléans. Dirigent Kober staat al sinds 1995 voor het orkest en won met de IJzense Harmonie in 2009 en in 2013 al twee keer de concertdivisie van dit WMC. En hier hoor je de Koninklijke Harmonie Saint-Cécile met Jan Kober in dat prachtige Adagio for Strings van Samuel Barber.

0: Adagio for Strings van Samuel Barber door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecile onder leiding van Jan Kober in 2002. Jan Kober dus vers onderscheiden op het Wereldmuziekconcours. We gaan naar de situatie op de weg. Helene de Geest, hoe staat het ervoor?
1: Nou, het is zeker niet druk op de weg. Er staan eigenlijk alleen files met een bijzondere oorzaak. Waaronder bijvoorbeeld een auto met pech op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de vertraging daardoor een kwartier. De rechterrijstrook is daar dicht.
2: Podium met Cecile Huynen op NPO Klassiek.

0: En dat was het slotdeel Allegro assai uit het derde celloconcert van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Anna Bijlsma en de Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Gustav Leonhard. Deze zomer nemen we in Podium een kijkje achter de schermen van festivals, concoursen en andere bijzondere opvoeringen. De komende dagen zijn we bij het befaamde Wagner Festival in het Zuid-Duitse Bayreuth. En we mogen op het festival meekijken door de ogen van Bas Sander Heutink. Hij zingt al bijna 30 jaar in het Festspielkoor. Ik heb me laten vertellen dat hij als een soort godfather van het koor gezien wordt. En ook in dit jubileumjaar, Bayreuth 450 jaar Wagner Festival, draait hij mee in een van de meest bijzondere operahuizen ter wereld. Heutink is al weken voordat het festival begint in het Beierse stadje te vinden. En dit jaar krijgt het koor daar meer tijd voor dan anders. In plaats van 4 dagen zijn het er 6 om alles muzikaal op zijn plek te krijgen. Maar hoe ziet zo'n week met voorstellingen er nou precies uit voor Sander? Hij vertelt het zelf.
1: Het is een verschil tussen de repetitieperiode en de voorstellingsperiode, dus eigenlijk de eigen festiviteit waar we nu in zitten, is eigenlijk dat wij in de repetitieperiode lange dagen maken, veel repeteren, 7 uur per dag. En dat is eigenlijk voor een zanger eigenlijk te veel, want ja, 7 uur vol zingen, dat gaat gewoon niet. Dan ben je gewoon eigenlijk al moe voordat de opening daar is. Dus het is bij repeteren de eerste dagen alleen in de koorzaal. Dat is normaal 4 dagen, maar nu hebben we 6 dagen echt alleen maar in de koorzaal gerepeteerd met Thomas Eichel de Lint, dat is de koordirector van Bayreuth sinds vorig jaar. En dan wordt eigenlijk alles muzikaal op zijn plek gebracht, op het juiste niveau, afspraken gemaakt met hoe fraseer je de dynamiek, teetjes, noem het allemaal maar op. En wij moeten het allemaal zelf thuis studeren.
0: En dat was Bas Sander Heutink van het Festspielkoor in Bayreuth vanaf het festival midden in dit jubileumjaar. Ja, 7 uur per dag repeteren, dat lijkt me heel pittig. Beluister en bekijk zijn complete bijdrage op npoklassiek.nl/podium in het dagelijkse dagboekje Backstage by Bayreuth. En dit was de opera waarmee de Bayreuther Festspielen vorige week aftrapte, Rienzi.

Het Voorspiel uit de opera Rienzi van Richard Wagner. Het is zijn langste opera, ruim 5 uur. En het was dus de opening van de Bayreuther Festspielen vorige week. Je hoorde ons eigen concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons in een live opname uit 1993. En dit is muziek van het nieuwe album van violist Elena Urioste en pianist Tom Poster.

0: De juweeltjes van Melanie, oftewel Mel Bonis, Andante Religioso, Largo en Allegretto non troppo. En het werd gespeeld door violist Elena Urioste en pianist Tom Poster. En het staat allemaal op hun nieuwe album Thème Varié. We doen weer een blik op de weg naar de ANWB met Helene de Geest.
1: Het is zeker niet druk vanmiddag op de weg. Er staat ruim 30 kilometer file. Er is wel een ongeluk gebeurd op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam, net voor de aansluiting met de A10. De weg is daar nu helemaal dicht. Je kunt omrijden over de A9, de A4 en de A10.
2: Podium met Cécile Huynen.

Dat was het tweede deel uit de 8e symfonie van Ludwig van Beethoven door het Orkest van het Oosten onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Een zomerlang grote meesterwerken uit de klassieke traditie. Dat is al tientallen jaren de succesformule van het Concertgebouw in Amsterdam. De eerste klassieke concertzaal ter wereld die 12 maanden per jaar open was. Morgenavond om 8 uur kun je daar het tweede pianoconcert van Frédéric Chopin horen. En de derde symfonie, de Schotse, van Felix Mendelssohn. Is er dan niks nieuws onder de zon morgenavond? Jawel, een wereldpremière van Tuba Eterna Sonora. Een stuk van de Oezbeekse componiste Aziza Sadikova. Morgenavond om 8 uur in de grote zaal van het Concertgebouw. En dan speelt daar het net opgerichte Orchestre Visionnaire van dirigent Dionysis Graminos. Met achter de vleugel Anna Fedorova. Na 6 zijn we terug met muziek uit de Roaring Twenties van de vorige eeuw. Sopraan Elisabeth Schwarzkopf in de gouden opname. En een liefdesbrief van Robert Schumann. Tot aan de ster. En het nieuws is pianist Anna Fedorova met de tweede ballade van Frédéric Chopin.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11:00 vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terreurverdachten opgepakt. 2 van hen werden gelinkt aan IS. Een oud-politieagent uit Roermond is waarschijnlijk vrijgesproken van verkrachting. Die is wel degelijk vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechter is er niet voldoende bewijs. De man uit Roermond is eerder ontslagen bij de politie en er loopt nog een bezwaar tegen zijn ontslag. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar de kerncentrale in het zuidwesten kan stromen. Door de rivier stroomt op dit moment maar 1/3 van de hoeveelheid water die normaal is voor de tijd van het jaar. Waarschijnlijk daalt het waterpeil de komende dagen nog verder, doordat het land te maken heeft met een hittegolf. Vanwege deze situatie draait de centrale sinds vorige week op lagere capaciteit. Als het opblazen van de rotsen te weinig effect heeft, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. In Hongarije dreigt het ook te gebeuren bij een kerncentrale vanwege de lage waterstand in de Donau. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, dat zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen om naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. Die oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer. Ook vanavond is het warm met in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

NPO Klassiek. NTR. Podium met Cécile Huynen.

Het is september 1926. Jelly Roll Morton en zijn Red Hot Peppers, niet te verwarren met de Red Hot Chili Peppers, speelden hun Black Bottom Stomp. En deze zomer gaan we in podium elke dag na 6 uur een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio. De opkomst van de jazz, de blues en de big bands. The Roaring Twenties, toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opmars van de radio overal te horen was en die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. En daar laten we iedere dag een voorbeeld van horen. Jelly Roll Morton noemde zichzelf graag de uitvinder van de jazz. Een beetje overdreven misschien, maar zijn betekenis voor de jazz is niet te overschatten. Als pianist en componist werkte hij in de jaren 10 een tijd lang in Parijs. En Erik Satie was een fan van hem. In de jaren 20 maakte Roll Morton met zijn Red Hot Peppers deze legendarische opname. Je hoort nog 2 nummers, Smokehouse Blues en als eerste Dr. Jazz. Het enige nummer uit die jaren 1926-27 waar Jelly Roll Morton ook als zanger te horen is.

Lekker vette en luie swing van Jelly Roll Morton met zijn Red Hot Peppers. Je hoorde Smokehouse Blues en als eerste Dr. Jazz. De Tsjechische componist Bohuslav Martinů schreef in 1927 zijn ballet Le Revue de Cuisine. En hij werd daarbij duidelijk beïnvloed door nieuwe muziek uit Amerika.

0: Charleston en finale uit de balletmuziek Revue de Cuisine over, jawel, de liefdesperikelen van keukenvoorwerpen, zoals de pot en het deksel en de vaathoek en het bord. Geschreven door Bohuslav Martinu.
1: Podium met Cécile Huynen op NPO Klassiek.
0: Van de Roaring Twenties uit de vorige eeuw gaan we naar de roerige jaren 20 uit de 18e eeuw. Waar toen niet de jazz, maar Antonio Vivaldi de toon zette. Violist Victoria Mulova speelt het tweede en derde deel van het vioolconcert Il Favorito met Il Giardino Armonico onder leiding van dirigent Giovanni Antonini.

Victoria Mulova speelde het tweede en derde deel van het vioolconcert Il Favorito van Antonio Vivaldi met Il Giardino Armonico onder leiding van dirigent Giovanni Antonini. Het is weer tijd voor de gouden opname. Deze week is dat een van de grootste en bekendste stemmen uit de 20e eeuw, sopraan Elisabeth Schwarzkopf. Haar carrière liep gelijk op met de ontwikkeling van de LP. En haar opnames maakten haar tot een wereldster. Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat Schwarzkopf overleed. Ze werd in 1915 geboren in het toenmalige Pruisen. En haar eerste opera zong ze als tiener in een schoolproductie. Ze ging daarna naar het conservatorium in Berlijn en op haar 22e kreeg Schwarzkopf een baan bij de Deutsche Oper. Na de Tweede Wereldoorlog ging het hard met haar carrière, want in 1946 deed ze auditie bij Walter Ledge, de platenbaas van het label EMI, die haar meteen een exclusief contract aanbood. Hij bracht Schwarzkopf in aanraking met de grote dirigenten en muzici van die tijd. En zo nam ze met pianist Walter Gieseking een prachtig Mozart-recital op en daar laten we een lied van horen. Het is een opname uit 1955, waarin de kracht van Schwarzkopf meteen duidelijk wordt. Een glanzende, kraakheldere stem en een sterke focus op de uitspraak van de tekst.

Hij bracht Schwarzkopf in aanraking met de grote dirigenten en muzici van die tijd. En zo nam ze met pianist Walter Gieseking een prachtig Mozart-recital op. En daar laten we een lied van horen. Het is een opname uit 1955, waarin de kracht van Schwarzkopf meteen duidelijk wordt. Een glanzende, kraakheldere stem en een sterke focus op de uitspraak van de tekst.

Het lied Das Veilchen van Wolfgang Amadeus Mozart. Een opname uit 1955 van Elisabeth Schwarzkopf en pianist Walter Gieseking. En je hoort meteen waarom platenbaas Walter Lantz als een blok viel voor haar stem. En niet alleen als producer trouwens. De twee trouwden met elkaar en zouden elkaars carrière decennia lang versterken. Zij als een van de beste visitekaartjes voor zijn label EMI. En hij als de motor achter haar roem in de opnamestudio. Mozart werd een zwaartepunt van haar repertoire in de jaren 40 en 50. En een van haar absolute lijfrollen was die van Donna Elvira, die in de opera Don Giovanni werd bedrogen en verlaten. Legendarisch werd de studioopname die ze in 1959 maakte onder leiding van Carlo Maria Giulini. Dramatisch en extreem verfijnd, tegelijkertijd Schwarzkopf op haar vocale hoogtepunt.

Elisabeth Schwarzkopf in 1959 als Donna Elvira met aria Mi tradì quell'alma ingrata uit de opera Don Giovanni van Mozart samen met de Philharmonie Orchestra onder leiding van Carlo Maria Giulini. En je vindt de gouden opname op onze website npoclassiek.nl/podium onder het kopje gouden opnamen. En dan zijn we alweer toe aan onze

De volgende rubriek Zomerliefde. In Podium neuzen we deze zomer in dagboeken en liefdesbrieven van bekende componisten. Deze week duiken we in de correspondentie van een liefdesdriehoek. Robert Schumann, Clara Wieck en Johannes Brahms. Schumann trouwde met 9 jaar jongere Clara Wieck, de dochter van zijn leraar bij wie hij in huis woonde. De tegenstand van haar vader was zo groot dat het stel naar de rechtbank moest om hun huwelijk af te dwingen. En die strijd deed de toch al zwakke mentale gezondheid van Schumann geen goed. Hij leed onder depressies en na een zelfmoordpoging op zijn 43e verbleef hij de laatste 2 jaar van zijn leven in een psychiatrische kliniek. De brief van vandaag schreef Schumann op oudejaarsavond 1837. Dat was het jaar waarin Clara en hijzelf de woede van haar vader trotseerden door zich te verloven. Ik zit hier nu een heel uur, schrijft Robert. En ik verlang er al de hele avond naar om je te schrijven, maar de woorden willen niet komen. Kom naast me zitten, sla je arm om me heen, laat ons vredig en zalig in elkaars ogen staren. Deze wereld omhelst 2 geliefden. De klok slaat het 3e kwartier en in de verte wordt een koraal gezongen. Zeg me, ken je die 2 geliefden? Hoe gelukkig zijn we, Clara. Laat ons samen knielen, Clara, mijn Clara, zo dichtbij dat ik je kan aanraken in dit heilige uur.

Des Abends uit Fantasiestukken op 12 door pianist Arthur Rubinstein. Opname uit 1962. Ongelooflijk mooi. Robert Schumann schreef zijn Fantasiestukken in 1837. Het jaar van de brief die ik net voorlas. En hij schreef het dus voor de vrouw met wie hij zich dat jaar verloofde. Zijn grote liefde, pianiste Clara Wieck. Het zomeravondconcert dan, dat komt vanavond om 8 uur live vanaf de BBC Proms in Londen. In de Royal Albert Hall hoor je onder andere de Russen Rachmaninoff en Shostakovich door het Royal Scottish National Orchestra. En je hoort dat orkest nu met een wals van Shostakovich.

0: De wals uit de vierde balletsuite van Dmitri Shostakovich door het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. En vanavond is dat orkest dus te horen onder leiding van Thomas Sundergaard met de Paganini-variaties van Rachmaninoff door pianist Kirill Gerstein en de 11e symfonie van Shostakovich. Dat wordt een feestje. Zometeen op deze zender Opium met Annemieke Bosman. Annemieke, wie heb je te gast?
1: Ik ga praten met twee theatermakers, Max Wind en Juri Heegstra. Ik heb ze vaker in de uitzending gehad. Ik ga het hebben over een nieuwe voorstelling van hen bij de Parade, Radio Apocalypse. En over Succession, de serie, de HBO-serie, waar zij als scenario-schrijvers heel goed naar hebben gekeken. En daar zijn ze fan van.
0: Succession is een geweldige serie, dus dat wordt heel interessant. Straks dus bij Podium na het nieuws van 7 uur. En tot die tijd speelt Javier Perianis een van de meer dan 550 klaviersonates van Domenico Scarlatti. Fijne avond en graag tot morgen.

Javier Perianes speelde het stemmige andante in F klein van Domenico Scarlatti. Zo dadelijk op deze zender Opium met Annemieke Bosman. En dat wordt een interessant gesprek, dus blijf lekker luisteren. Wat mij betreft, fijne avond en tot morgen.

0: NPO Klassiek. Ga deze zomer mee naar de mooiste muziekfestivals in Nederland en daarbuiten. We zijn er live bij met het NPO Klassiek Zomeravondconcert. Beleef de Zeister Muziekdagen, de Bayreuther Festspiele en de BBC Proms. Het Zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
8: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. En verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken, maar die is onder controle. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk.

0: Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
1: De scheepvaart die ging al via het Sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
0: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dat kon gebeuren. En ook wil hij er zeker van zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Nouchka van der Meijden.
2: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
0: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hauksett. En door die overwinning neemt Hauksett de gele trui over van Lorena Wiebes. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
4: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's Vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
10: Goedenavond, van harte welkom. Als kind bezocht ik in Vlissingen de Boulevard of Broken Dreams, een theaterfestival dat aan de basis lag van wat we nu kennen als de parade. Ik vond het een sensatie. Op willekeurige plekken aan zee kon je een tent binnenstappen en dan werd je zomaar vergast op een grappige voorstelling. Het was natuurlijk ook een bonus dat deze magische wereld pas 's avonds zijn deuren opende, zodat je ver na kinderbedtijd onder de wol kroop. Inmiddels wordt Zeeland niet meer meegenomen door het rondreizende theaterfestival, maar in de vier grote steden kun je er nu al 36 jaar nog wel elke zomer heen. En zo bezocht ik daar afgelopen weekend de voorstelling Radio Apocalypse van schrijvers Max Wind en Juri Heegstra. Ze vertellen er zometeen meer over. Maar waardoor laten schrijvers zichzelf eigenlijk inspireren? Daarover gaan we het ook hebben. En in hun geval is dat door onder andere deze populaire Amerikaanse televisieserie.

0: Je hoorde A Piacere di Nuovo van Nicholas Britell. En als jij, lieve luisteraar, tussen 2018 en 2023... net als miljoenen anderen ook aan de buis gekluisterd zat... heb je deze muziek ongetwijfeld herkend uit de hitserie Succession. Toneelschrijvers Max Wint en Juri Heegstra, mijn gasten van vanavond... hebben hem als liefhebbers van hun vak grondig doorgespit. Met hem bespreek ik zometeen waarom deze serie wat hun betreft... tot de top behoort van wat er de afgelopen decennia aan scenario's is geproduceerd. Maar eerst gaan we het hebben over hun eigen voorstelling Radio Apocalypse, waar je over anderhalve week weer naartoe kunt als het rondreizende theaterfestival De Parade Utrecht aandoet. Welkom.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Ja, Radio Apocalypse is een solovoorstelling. Hij wordt gespeeld door Dinda Provili. Ze presenteert een radioshow om de soldaten op het slagveld een hart onder de riem te steken. Want Nederland is in oorlog. En ze peilt bij ons als toeschouwers wat wij eigenlijk voor ons vaderland zouden over hebben. Nou, toen dacht ik, dat is vast een vraag die Max en Juri ook heeft beziggehouden. Anders kwam je niet in die voorstelling terecht. Juri, wat denk je? Wat heb je over voor ons vaderland?
1: Goh, ja, wat heb ik over voor het vaderland? Ja, ik weet niet of ik zo 1, 2, 3 in dienst zou gaan. Dat weet ik niet. En waar Radio Apocalypse ook over gaat, is je hoort inderdaad een radiohost, DJ Sammy, die live contact heeft met onze troepen aan het front. Maar en allemaal andere personages die langskomen, allemaal gespeeld door Dinda Provili. Maar het werpt ook een beetje de vraag op hoeveel van deze oorlog is echt en hoeveel daarvan zit in haar hoofd. En ik denk dat we in een tijd leven waarin die vraag heel reëel is. Dat er heel veel oorlogstaal om ons heen is. Maar dat het soms moeilijk is om in te schatten wat hiervan is reëel en wat is... ook een soort schrap zetten voor iets waarvan we bang zijn... dat het misschien in de toekomst ooit gaat gebeuren.
0: Ja, en in hoeverre scheppen we niet een soort tunnelvisie? Want zou je ook nog kunnen denken van... nou, er zijn toch ook wel andere mogelijkheden om hier uit te komen... in plaats van het alsmaar verder op te voeren... en tot het op een gegeven moment een soort van onvermijdelijk wordt. Maar Max, ja, volgens Joris Luijendijk, de man van de zeven vinkjes... die in gesprek met Pieter van der Wielen... zijn we al in oorlog, alleen hebben we dat niet door.
2: Ja, en dat is ook waar de voorstelling over gaat. Is die inderdaad de tunnelvisie, dat er een soort buis ontstaat, langzamerhand, waar het een soort mal waar het hele land in gepropt wordt van oorlog is inderdaad onvermijdelijk. Dus we moeten ons er maar tegen wapenen. En B, je moet er niet te veel aan twijfelen. En je moet er ook niet te veel vragen bij stellen of kritisch op zijn. Want dan ben je eigenlijk propaganda aan het maken voor de vijand. Wie dat ook mogen zijn.
0: Ja, als je bijvoorbeeld medelijden zou hebben met een gedode Russische soldaat.
2: Precies, want dan ben je... dan ja, precies, inderdaad.
0: Je moet de ander natuurlijk... ja. De ander moet een vreemde worden, anders kan je hem ook niet kapot maken. Maar dan wordt dus wel de parallel getrokken met de jaren 30. Hitler-Duitsland. Nederland dacht, nou misschien als het al zover komt, dan ontspringen wij de dans misschien wel. Dat verliep natuurlijk ook rommelig. Het was natuurlijk ook niet zo dat opeens de vijand voor de poorten stond. Dat had een aanloop van 10 jaar ongeveer. Dus ja... Ik kom weer even terug bij Juri. De vraag wat je dan over zou hebben voor je vaderland. Je zei, ik weet niet of ik in het leger zou gaan. Wat is het moment waarop je dat wel zou doen?
1: Nou, ik denk dat op het moment dat er een vijandelijk leger daadwerkelijk aan de poort staat, is die vraag natuurlijk heel anders. Maar en dan zou ik hem misschien ook op een andere manier beantwoorden. Maar ik vind hem ook moeilijk om dat zo concreet voor te stellen, omdat dat... hier nog best wel echt wel heel ver weg is. Als in, er is oorlog in Oekraïne. Dat is ook weer niet zo ver weg. Maar soms lijkt het alsof er wordt gesproken over oorlog op een manier waarop bijvoorbeeld de Russen in één trek vanuit Kiev doorstoten naar hartje Amsterdam. En daar kan je denk ik wel vraagtekens bij zetten. Terwijl zo'n gedachtegang wel... soms lijkt of dat het fundament is van hoe we nu defensie opschalen.
2: Ja, en wat daarbij ook helemaal uit het oog wordt verloren door mensen... dus door politici of door mensen die in de media werken... is De diplomatie, dat wordt ook aangehaald in de voorstelling. Op een gegeven moment, want Dinda die speelt allerlei verschillende personages die inbellen in haar radioprogramma. Die verzint ze dus eigenlijk zelf, want het zijn niet de reële... het zijn niet reële mensen, hij speelt die allemaal zelf. En één daarvan is een generaal. En zij stelt op een gegeven moment de vraag aan de generaal van... sommige mensen zeggen dat we de diplomatie een kans moeten geven. Waarop die generaal antwoordt van... ja, in normale omstandigheden hadden we dat zeker overwogen. Maar dit zijn geen normale omstandigheden. We hebben te maken met barbaren, duivels. En die luisteren, die zijn niet voor reden vatbaar. En dan nog, diplomatie werkt pas als je aan tafel zit met een hele grote tank achter je. En dat zijn dingen die echt gezegd worden door onze bevelhebbers, door onze leiders. En dat wordt allemaal gezegd ook om defensieuitgaven op te schalen.
0: Maar is het niet een beetje reëel ook? Ik bedoel, hebben we nu niet iemand anders voor ons in de vorm van Poetin dan we ooit in de vorm van Gorbachev aan tafel hadden? Ik noem maar wat. Of...
2: Ja, maar en nog één ding over de, zeker. Maar... Het steeds maar opzij schuiven van diplomatie is super gevaarlijk. Het is in er wordt aangenomen dat in 2022, toen Boris Johnson naar Kiev ging, dat hij toen Zelensky persoonlijk ervan heeft overtuigd om niet in te gaan op de vredesonderhandelingen die ze toen aan het... ze hadden een 10-puntenplan wat ze toen aan het... onderhandelen waren met Rusland. En dat was in een heel ver gevorderd stadium. En dat is toen na zijn bezoek helemaal van tafel geveegd. Met de belofte van, wij gaan jullie veel meer militaire steun geven. En wij denken dat jullie militair stand kunnen houden. Dat is inmiddels 4 jaar geleden. En een deal is nog steeds heel erg ver weg. Terwijl dat is wel uiteindelijk de manier waarop die oorlog gaat eindigen. Er gaat sowieso een deal komen. Dus daar gaat het ook over van... moeten we alleen maar inzetten op militarisering en de vijand verslaan? Of moeten we ook zeggen, laten we ook als het een Poetin is, wel in gesprek blijven en wel ervoor zorgen dat er niet honderdduizenden mensen de kling over worden gejaagd?
0: Nee, ja, nou, dat sowieso ja. Natuurlijk. En in gesprek blijven is verreweg het beste. Maar de vraag is natuurlijk in hoeverre je dan vanuit je Europese waardesysteem van democratie wel opgewassen bent. In hoeverre je dan niet wordt bespeeld door iemand die net doet of je met jou mee wil buigen en ondertussen gewoon een heel eigen plan uitrolt.
1: Ja, maar we moeten ook niet doen alsof heel Europa geen enkele soldaat heeft. Dat is natuurlijk ook niet zo. Dat er geen militaire slagkracht al is in Europa. En ik denk dat een van de dingen waar wij het ook veel over hebben gehad in de aanloop naar de voorstelling is dat er denk ik wel een soort verantwoordelijkheid ligt bij de mensen die hierover gaan of die hier in het openbaar over praten, om het te hebben over als we zeggen we moeten ons voorbereiden op oorlog, wat bedoelen we dan precies? Mm-hmm. Er stond van de week een interview in het NRC met de afzwaaiend inspecteur-generaal van de Nederlandse krijgsmacht. En dan wordt op een gegeven moment gevraagd over hoe hij nadenkt over de toekomst. En hij ziet het somber in. Hij denkt aan het. Hè, wat is dan het scenario waar hij van wakker ligt? En dan in het interview is het gewoon oorlog. Punt. Maar dat kan zoveel verschillende dingen betekenen. Dus op het moment dat we in Europa allemaal onze defensie op zo'n manier opschalen, alsof wij allemaal eigenhandig een dan op handen zijnde invasie van de Russen zouden moeten afslaan, ga je volgens mij voorbij aan wat ook die enorme investeringen doen aan de afbraak
0: van de cultuursector.
1: Belangrijker nog van sociale zekerheden en van dat, pensioenen en et cetera, et cetera.
0: Tuurlijk, maar daarmee ondergraaf je natuurlijk eigenlijk alles. Dat bedoel ook solidariteit binnen een samenleving. Maakt het allemaal niet makkelijker.
1: Ja.
0: Dat is een beetje een clusterfuck eigenlijk.
1: Ja, en volgens mij is het mogelijk om en Oekraïne te steunen en ook op een niet op een manier naar het einde van de oorlog te kijken die er niet van uitgaat dat de enige manier waarop het eindigt een totale en volledige vernietiging is. Nu klinkt het allemaal overigens heel zwaar, maar de voorstelling is
0: heel grappig.
1: Is heel grappig. Het is belangrijk om nog even te zeggen.
0: Totaal, absoluut. Je zou zeggen in een lelijke wereld, dan denk je toch, we gaan naar vriendelijke dingen kijken. Bewijzen van escapisme of om de moed erin te houden. William Shakespeare, om maar eventjes een collega van jullie erbij te halen, die schreef zijn meest bloederige koningsdramas in een tijd waarin Engeland verscheurd werd door allerlei conflicten. Macbeth was een reactie op een poging om koning James I op te blazen, bijvoorbeeld. En de hitserie Succession. Die gaat over een schaamteloze graaier en een tiran van een zakenman. Die kwam uit midden tijdens Trump 1. En nou zitten jullie hier weer met Radio Apocalypse. ja, nee, maar goed. Dus dat heeft een functie. Dat reflecteren op die tijd. Jullie doen dat inderdaad met humor. Vinden jullie dat ook van die serie, Succesje, dat het dat met humor doet?
1: Ja, het is een ongelooflijk grappige serie. En dat, ik vind het op zijn beste momenten is het in staat om je en heel hard te laten lachen, maar ook echt een knoop in je maag te geven. Zowel over wat het zegt over de wereld waar we in leven en die hele machtige zakenmensen die gebaseerd zijn op reële bestaande mensen, maar ook over wat het zegt over de relaties die mensen onderling hebben. En dat je daar toch met pijn naar kan kijken, ook al kan je soms ook denken, wat zijn al deze mensen verschrikkelijk.
0: Maar het was een beetje toeval.
2: En het is soms ook en heel grappig en super ontroerend ook. Gewoon heel verdrietig of pijnlijk. En dat is ook heel erg goed.
0: Nou ja, ik noemde William Shakespeare niet voor niks. King Lear, hè, de koning die zijn koninkrijk moet verdelen en zijn kinderen, 3 kinderen uitspeelt tegen elkaar. Ja. Dat eindigt ook in bloedvergieten en tranen. Dit is eigenlijk vergelijkbaar voor de luisteraars die die serie niet hebben bekeken. Hij bestaat uit 4 seizoenen. Die staan nog altijd bij HBO als streamingsdienst. Daar kun je hem bekijken. En Logan Roy is in dit geval King Lear. Hij is een botte ijzervreter met wie je nog geen tel in 1 kamer zou willen doorbrengen. Maar als je dan die serie helemaal gaat bekijken, breng je best veel tijd met deze man door. En datzelfde geldt eigenlijk ook al voor zijn 4 kinderen. Connor, ja. Siobhan, Roman en Kendall. De erfopvolging speelt alleen tussen Siobhan, Roman en Kendall. Want Connor, de halfbroer uit een eerder huwelijk van hun vader, die wil president van Amerika worden. Max, wat is voor jou de kracht van dit verhaal? Is het inderdaad bijvoorbeeld vanwege de vele allusies naar koningsdrama's van Shakespeare en andere literaire bronnen?
2: Ja, ook. Daar kan ik ook enorm van genieten. Zeker ook omdat het heel vaak best wel impliciet gedaan wordt, zonder het echt helemaal in je gezicht te duwen. Dan moet ik direct denken aan het einde van seizoen 2. Dan hebben ze een diner op de grote jacht van Logan. En Kendall gaat dan een dag later zichzelf opofferen eigenlijk. Want er is dan een groot schandaal. En hij gaat dan eigenlijk. Hij zou dan gaan zeggen dat hij aan de schandpaal genageld kan gaan worden. Want dat is besloten tijdens het eten. En hij geeft tijdens het eten Logan een kus op zijn wang. En terwijl ik dat zag.
0: De Judaskus.
2: Ja, de Judaskus. En daarna dan verraadt hij inderdaad Logan ook. En waar ik heel erg van houd, is dat als je als kijker ook een beetje slim kan voelen. Dat je zo denkt, ja! Oh, ik zag dat, ik zag die kus. En nu verraadt je, het gaat over de Bijbel. En,
0: dus, kan hem afvinken op de bingo kaart.
2: Ja, precies. Ja, ik heb er één. Ik heb 1 referentie. Ja,
1: dus, overigens is er ook een personage, Frank, dat constant Shakespeare citeert in de serie. Dus ze zijn zich er heel erg van bewust.
0: Dat ze het doen. Ja, ja, en zelfs als je die citaten niet herkent, dan, nou ja, goed, in de grote lijnen, dan heb je, zeg, voor op dat niveau waarop ik dan zelf kijk, valt er dus ook nog wat te beleven. Maar wat ik nou vergat te zeggen, het gaat natuurlijk niet om een echt koninkrijk. Logan Roy, die heeft een mediabedrijf. En dat willen die kinderen dan erven als hij doodgaat. Waystar Royco, zo heet het. En de kracht van het verhaal zit hem dan in natuurlijk dat drama. Het is een koningsdrama. Die kinderen worden continu tegen elkaar uitgespeeld. Ik vond het zelf, moet ik heel eerlijk zeggen, toch echt het interessantst toen die oude Logan eindelijk dood was. En dat gebeurt dan in seizoen 4. Want dan komen die kinderen veel meer uit de verf. Juri, ben je dat met mij eens of denk je daar heel anders over?
1: Nee, ik vind het juist heel interessant. Kijk, ook als Logan dood is in seizoen 4, dan is hij er nog steeds. Het is zo'n grote persoonlijkheid, zo'n grote man, dat ze daar nooit helemaal los van komen. Dat is ook een van de dingen die heel tragisch is aan de serie. Maar ik vond het in de eerste 3 seizoenen heel mooi om te zien hoe die kinderen, hoe erg ze het ook proberen, zich niet kunnen ontworstelen aan de schaduw van hun vader. Dat die macht die hij heeft vergaard en waar zij allemaal denken aanspraak op te hebben, zo aantrekkelijk blijft en zo voelt als hun geboorterecht, als het ware. Dat ook al worden ze er heel ongelukkig van, ze blijven naar hem toe komen omdat ze iets van erkenning van hem willen. Terwijl ze ook hè, die personages zijn allemaal 40. Als de serie begint. Ze weten inmiddels ook wel een beetje wat ze aan hem hebben.
2: Ze zijn 40 en tegelijkertijd kan je zo vaak ook echt nog naar ze kijken alsof het echt kleine kinderen zijn. Vooral bijvoorbeeld Kendall, die heeft dat soms ook echt nog in zijn ogen. Hij speelt zo goed, die acteur.
3: Jeremy Strong.
2: Ja, Jeremy Strong. En soms zie je gewoon een 6-jarig kind met een vader die hem... hoe zeg je dat, met een abusive vader?
0: Vernederd.
2: Ja, vernederd en niet goed behandeld.
0: Afwijst,
2: en ja. Ja, precies. En afwijst.
1: Dat is denk ik ook een van de dingen die zo goed zijn aan de serie. Is dat het tegelijkertijd een verhaal is over het grootste. Over een van de grootste bedrijven ter wereld. En er wordt ook heel veel ingewikkelde economische en financiële terminologie in gebruikt. En het is een verhaal over het allerkleinste. Over
0: het kerngezin.
1: Een vader en zijn 4 kinderen. Ja, kerngezin. Het is niet per se een nuclear family meer, maar...
0: maar goed, het is de kleinste eenheid die we als maatschappij kennen. Ja. Als je tenminste niet helemaal in je eentje bent. Juri, maar wat was nou voor jou een scène waarvan je dacht als schrijver... daarin kan ik me echt een voorbeeld aan nemen. Dit is echt supergoed, dit kunnen we gewoon gebruiken.
1: Dit kunnen we gewoon gebruiken.
0: Nou ja, ik bedoel niet natuurlijk letterlijk die scène, maar de opbouw, de techniek...
1: Nou, een van de scènes, want wij hebben natuurlijk ook veel scènes weer bekeken. Waar ik heel erg van kan genieten is bijvoorbeeld de scène waarin Tom, dat is de man van Siobhan, van dus de dochter van Logan Roy. Die heeft op een gegeven moment, dreigt hij naar de gevangenis te moeten. Om de schuld op zich te nemen voor een enorm schandaal. En die gaat dan langs bij Greg. En Greg is een beetje het neefje, het achterneefje van Logan. Een beetje een sukkeltje.
2: En een voetveeg.
1: En Tom en Greg die hebben een soort innige band. Want zij zijn allebei voetvegen binnen dit grotere geheel. En zoals dat wel dan ook werkt in zo'n hiërarchische situatie. Iedereen is altijd op zoek naar iemand die nog net een trapje onder hem staat. Om diegene te kunnen vernederen. Nou, dat vindt Tom bij Greg. En... dit is op een punt in de serie waarop Tom echt denkt, het gaat allemaal mis. En die gaat dan naar Greg toe en die vertelt Greg een verhaal over Nero en Sporus. Nero, de Romeinse keizer.
0: Dat heb ik, dat fragmentje heb ik even klaarstaan om even te genieten.
4: Greg, what do you know about Nero and Sporus?
5: Nero and
4: Sporus. Greg, yeah. Mm-hmm. Sporus was a young slave boy. Mm. He was Nero's favorite. And you know what Nero did to him?
5: Nero and Sporus? This is not IP I'm familiar with.
4: Well, Nero pushed his wife down the stairs. And then he had Sporus castrated and he married him instead. And he gave him a ring and he made him dress up like his dead wife.
5: Wow. Plot twist. Didn't see that coming.
4: Yeah, I bought a book on the Romans to read in prison. It's a big book.
5: Well, is it a good book?
4: It's a decent book, yeah. I'd castrate you and marry you in a heartbeat.
0: Nou, lekker dan. Ja, die Greg, dat is ook een slijmjurkje. Zo'n weeg stemmetje. Maar wat een afschuwelijke man, toch, die Tom Bombsgate.
2: Ook heel erg, ja.
1: Maar ook
2: ja.
1: Iemand die gewoon op dit punt in de serie al zo vaak vernederd is. Ja, en het huwelijk dat hij heeft met Siobhan is echt van een buitencategorie ongelukkig huwelijk.
2: Zij op hun huwelijksnacht, dan zegt zij tegen hem, ik wil eigenlijk een open relatie met je. En dat is zo'n pijnlijk moment. En wat hij hier ook doet met Greg is eigenlijk, want hij is net afgewezen door Shiv. Eigenlijk bij haar kan hij geen loyaliteit vinden. En eigenlijk zegt hij hier tegen Greg van, dan wil ik dat bij jou vinden. Dan moet jij maar loyaal zijn tegen mij.
0: Maar wel gecastreerd.
2: Ja, precies.
0: In de kleren van Siobhan. Ja. Maar Max, maar wat hebben jullie hier nou iets uit? Want kijk je dit nou echt puur als liefhebber en kijk je het dan 1000 keer en denk je, oh, wat hebben ze dat goed gedaan? Of heb je ook wel gemerkt dat je er dus iets uit opgepikt hebt? Iets waar je wat aan had voor je eigen werk?
2: Ja, zeker. Om een heel concreet voorbeeld te geven. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een scène aan het schrijven was in Exit Poll. Dat was een van de eerste voorstellingen. Was ook voor het Nationale Theater en voor Bellevue, die Juri en ik hebben geschreven.
0: Het ging over de verkiezingen.
2: En daar zit een personage in waarbij ik gewoon heel erg moest denken aan Greg ook. En ook aan de taal die gebruikt wordt door iemand als Greg. En in Succession in zijn algemeenheid. Daar zit een bepaalde speelsheid van taal in. Die vaak en functioneel is. Want en je kan daar echt iets mee zeggen over wat voor soort mensen dat zijn. Maar die ook heel grappig kan zijn. En dat is iets waar ik en Jury ook, waar we echt iets uit halen voor ons eigen werk.
0: Social
1: lectures. Ja, het taalgebruik is best wel barok op een bepaalde manier. Ja. Op een manier die ook niet... Die je niet vaak ziet in series.
2: Ja, of ja, en zoals in die scène van net, dan zegt Greg: This is IP I'm not familiar with. Nee. Over Neres. Nero en Sporus. En IP is intellectual property. Wat zo'n absurde manier is om het over Nero te hebben. Een keizer van 1000 jaar geleden.
1: Het personage heeft gewoon allemaal een hele specifieke manier van praten. En dat is heel erg tof. Wat ook wel leuk om te zeggen is dat er. Want wij zijn natuurlijk toneelschrijvers, dat er in de latere seizoenen ook hele goede toneelschrijvers mee hebben geschreven aan die scripts. Will Arbery, Lucy Prebble, die ook echt waanzinnig mooie theaterstukken hebben geschreven. Dat klopt voor mijn gevoel ook heel erg. Dus er zit iets theatraals in de hele serie, maar ook in het taalgebruik.
0: Zouden jullie zelf in zo'n writing room willen?
2: Geweldig, lijkt me fantastisch.
0: Jullie schrijven natuurlijk al samen, hè? Maar zo'n writing room is vaak veel groter. En dan ieder heeft zijn eigen specialisme.
2: Het is een beetje een droom.
1: Jesse Armstrong, de showrunner van Succession, mag ons altijd bellen.
0: Ja. Maar wat wordt je specialisme, Jury? Waar ga jij voor intekenen dan?
1: Nou, als ik van dat soort hele mooie barokke speelse zo monoloogjes mag schrijven. He, dat zou ik wel heel leuk vinden. Een beetje, ja.
0: En Max?
2: Ik zou dat soort, bijvoorbeeld dit soort scènes tussen een Tom en een Greg, daar kan ik zo ongelooflijk van genieten. Dus ik zou dat soort dingen willen schrijven. Ik ben zelf altijd ietsje minder goed in zo het hele overzicht bewaren over zo heel grote lijnen. Dat vind ik echt super moeilijk om te doen in schrijven. Dus in een writer's room, dan kan je dat een beetje verdelen of kan je dat laten opvangen omdat je het met z'n allen doet. Dus daarin zou ik het geweldig vinden om gewoon zo, jij gaat die scène nu schrijven. Dat lijkt me heerlijk. Echt. Ik hoop dat het ooit gaat gebeuren.
0: Want jullie maken vooral theater. Of ja, zit dat er eigenlijk in? Zou je het willen naar tv?
2: Heel graag, ja, zeker. Ja. En we zijn het ook af en toe aan. Het is heel druk omdat tussen de projecten door. Het is iets waar we niet in thuis zijn nog in die wereld. Dus het komt altijd een beetje tussen de bedrijven door. Maar we zijn er wel langzamerhand proberen om dat van de grond te krijgen. Op een manier.
0: Ja, ik wil jullie danken hiervoor. Ik hoop dat jullie ook nog heel erg veel theater blijven maken. Ja. Want die zijn ook heel fijn om naar te kijken. Onder andere dus Radio Apocalyps. En wat Tom Womskamps betreft, hij is toch denk ik wel de koning, uiteindelijk de ongekroonde koning.
1: Uiteindelijk gekroonde koning.
0: Ja, zijn naam schijnt een spoiler te zijn. Zoek het even op Google als je geïnteresseerd bent geraakt in Succession. Heel hartelijk dank, Max Wind en Jury Heegstra. Radio Apocalyps. Gespeeld door Dinda Provili. Die is van 19 tot en met 22 augustus aanstaande nog bij te wonen op de parade in Utrecht. Hij wordt meerdere keren op een dag gespeeld. Dus er zijn aanleidingen te over om de tent van deze heren hier aan tafel aan te doen. En dank dus ook voor jullie bevlogen woorden over goed scenario schrijven. In dit geval dus naar aanleiding van Succession. En die serie kun je bekijken via HBO. En meer informatie hierover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. Nu muziek van Iris Korngold. Hij wist als componist in de tijd het ook te maken in Hollywood.

En dat was muziek van Erich Wolfgang Korngold. Je hoorde het eerste deel uit zijn vioolconcert Opus 35... gespeeld door Arabella Steinbacher samen met het orkest Gulbenkian Stichting Lissabon... onder leiding van Lawrence Forster.

0: Nou, dat waren toch heerlijke zomerse klanken in Opium. A Zero, een compositie van de Braziliaanse componiste Pijinguinha. En Benedito Lacerda, hier uitgevoerd door de Duitse fluitiste Annette Maiborg en vrienden.
1: De seizoenen.
0: Dit jaar haakt Opium aan bij het multidisciplinaire kunstproject De Seizoenen. Een samenwerking tussen pianiste Marie-François en literair productiehuis Vonk en Zonen. Marie-François speelt een hedendaagse interpretatie van alle 12e maanden uit De Seizoenen. Dat is een jaarcyclus die Piotr Ilyich Tchaikovsky 150 jaar geleden componeerde. En elke maand wordt een opname van François gecombineerd met een gloednieuw gedicht. En dat is precies zoals Tchaikovsky dat in 1876 ook deed. Vandaag hoor je een gedicht van Esther Naomi Perquin, voorgedragen door acteur Koen de Bouw. En Marie-François gaat dan natuurlijk Tchaikovsky's Augustus spelen.
2: Augustus. Genoeg. Het licht komt vroeg, trekt aan onze lakens, waarna we naakt de trap afdalen, onze benen en armen weer betrekken, een blaas blijken te hebben, een maag. We eten traag. De zon smeert zich uit over de velden. Snijdt door water, kleeft de aarde aan. Valt de avond, dan schommelt ze na in onze glazen. We proosten nog eens op de oogst, zeggen elkaar na. Nu zijn we bestand tegen donkerslag en schaarste. Nu hebben we genoeg, er is geen nood, we hoeven niet te tellen. Toch, overdaad is onbetrouwbaar. Een voorraadkast, met kantelende planken, wankelende potten, ingegraven rot. De botten blijven bang. We gaan de schuur in om te kijken. Hoog opgetast graan drukt zichzelf haast tot stof. Kijk dan zoveel. Maar hoe lang nog? Hoe lang?

Marie-François speelde Augustus La Moisson, de oogst, van Tchaikovsky. En daarvoor hoorde je het gedicht dat Esther Naomi Perquin bij deze maand schreef. Nou, begin september natuurlijk weer een nieuwe aflevering van onze serie De Seizoenen naar Tchaikovsky. En alles hierover kun je terugvinden op onze website npoklassiek.nl/opium.

Sopraan Mary Bevan zong Serenade d'été, een van de serenaden van Augusta Olmes. En Bevan werd op piano begeleid door Joseph samen met de strijkers van het Ruizy kwartet. En Augusta Olmes schreef de poëzie voor haar liederen vaak zelf. Nou, dit was Opium voor vandaag. Morgen ben ik er weer, even na zevenen. Ik ga dan praten met Robin Kramer. Dit voorjaar kreeg hij de Anton Wachterprijs voor het beste proza-debuut. En in zijn geval is dat debuut de verhalenbundel Achtertuinen. En dat gaat over vriendschap, liefde en familie. Ja, het is een samenhangende bundel verhalen. Een soort hele warm gekleurde snapshots van het leven van mensen. Morgen meer daarover. Zometeen om 8:00 het zomeravondconcert met Hein van Ekert. En ja, tot morgen hoop ik. Wij gaan eruit met muziek van Mendelssohn. Fijne avond nog. Doeg!

0: RTL Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Hein van Ekert.
1: Goedenavond luisteraars en van harte welkom bij het Zomeravondconcert. Een uitzending live en direct vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Een van de BBC Prom-concerten en vanavond drie werken op het programma. Kort eigentijdswerk, Flourish with Fireworks van Oliver Nussen. Een kleurrijk pianoconcert in de vorm van variaties. Dat is de Paganini-variaties van Sergei Rachmaninov. En een Russische symfonie met een verhaal. Dat is de 11e symfonie van Dmitri Shostakovich, die het jaar 1905 wordt genoemd. We horen dan Thomas Søndergaard, dirigent met de Royal Scottish National Orchestra, en pianist Kirill Gerstein als solist. De zaal is gevuld. De prommers staan in het midden met de rest van het publiek eromheen. En we gaan zo meteen beginnen met Flourish with Fireworks van Oliver Nussen. Kort stuk, een echte concertopener, geschreven voor de op 22 april overleden dirigent Michael Tilson Thomas. We horen invloeden van Igor Stravinsky, componist die zowel door Nussen als Tilson Thomas heel zeer bewonderd werd. We horen eigenlijk noten die verwijzen naar het London Symphony Orchestra, waarvoor het stuk geschreven is. Maar opvallend is vooral een schitterende trompetsolo over verstilde, barse akkoorden. Een stormachtig, energiek stuk. Lichte ondertoon van geweld, die een beetje bij vuurwerk hoort. En het is eigenlijk wat recensent van The Guardian Tom Sutcliffe noemde: een sprankelende kleine ouverture vol zuizende vuurpijlen en een hemel vol licht. Ja, dat is Flourish with Fireworks van Oliver Nussen. Een beetje ironisch dat ik dat nu aankondig. Ik heb een jaar niet meer gepresenteerd voor NPO Klassiek. Ik was eigenlijk vooral bekend van een programma voor huisdieren, het tegenvuurwerk. Maar ja, we beginnen nu met vuurwerk, het is niet anders. Maar dus een modern stuk, 4 minuten, echt een openingsknaller voor een concert. U hoort dat we klaar aan het, we zijn onszelf aan het klaarmaken voor het concert. We horen Tom Service op de achtergrond van de BBC praten en beschrijven. En dat wil zeggen dat Thomas Søndergaard klaar staat om zometeen het podium te betreden. En daar is hij. We gaan beginnen met Oliver Nussen en Flourish with Fireworks. Royal Scottish National Orchestra en Thomas Søndergaard.

Flourish with Fireworks van Oliver Nesson, gespeeld door het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Thomas Sundergaard. En we gaan nu door natuurlijk naar de Paganini-variaties van Rachmaninoff. En daarvoor moeten de piano worden klaargezet op het toneel voor onze solist Kirill Gerstein. En omdat we net lawaai hadden in de nacht, Flourish with Fireworks, hebben we nu in de stilte van de mysterieuze nacht, gespeeld door Kirill Gerstein, muziek van Sergei Rachmaninoff.

Kir Gerstein Piano, Royal Scottish National Orchestra, onderwerp van Thomas Sundergaard. Met de rapsodie op een thema van Paganini van Rachmaninoff, waar we heel veel over hadden willen vertellen. Maar die piano was al veel sneller op het podium dan wij dachten. En dan had ik u kunnen zeggen dat het ook ging over het pact dat Paganini met de duivel zou hebben gesloten. Vandaar dat Dies Irae dat in die rapsodie zit, dat Rachmaninoff erin verwerkt had. Want Paganini was natuurlijk een groot meester en een virtuoos op de viool. En het werd hier ook virtuoos gespeeld door Kir Gerstein met Royal Scottish National Orchestra, onder leiding van Thomas Sundergaard. En er komt zo meteen een toegift. Dus we zijn heel

Kirill Gerstein Piano, Royal Scottish National Orchestra, onderleiding van Thomas Sundergaard. Met de rhapsodie op een thema van Paganini van Rachmaninoff, waar we heel veel over hadden willen vertellen. Maar die piano was al veel sneller op het podium dan wij dachten. En dan had ik u kunnen zeggen dat het ook ging over het pact dat Paganini met de duivel zou hebben gesloten. Vandaar dat Dies Irae dat in die rhapsodie zit, dat Rachmaninoff erin verwerkt had. Want Paganini was natuurlijk een groot meester en een virtuoos op de viool. En het werd hier ook virtuoos gespeeld door Kirill Gerstein met Royal Scottish National Orchestra, onder leiding van Thomas Sundergaard. En er komt zo meteen een toegifte. Dus we zijn heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Het wordt stiller. Of nee, ja, weet je wel. Nee, Tom Servers die praat nog even lekker door. Dus we weten dat er een toegifte op het programma staat. We weten nog niet wat. Dus we zijn zelf ook nog vertasten in het duister. Maar Kirill Gerstein komt zo meteen nog even het podium op om zelf nog wel te spelen. Misschien wel het stukje gemeen of wat we al eerder lieten horen, maar dat weten we niet. Maar goed, dus dat thema van Paganini, dat op allerlei manieren werd verwerkt in die muziek, hoorde u natuurlijk. En Rachmaninoff, een van de weinige stukken die hij heeft geschreven in de tijd dat hij, nadat hij de Sovjet-Unie verlaten had. Want hij had het veel te druk met concerten. Dat waren de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Ik hoor weer opkomend applaus, dus Kirill Gerstein zal alweer een buiging hebben gemaakt. Ik word weer heel even stil, want voor je het weet begint zo meteen een toegifte. Even kijken, ik beloof hem nu de hele tijd, maar straks komt hij niet. Even luisteren naar het applaus, is altijd leuk. Or a classical soloist in the way he is now, but you hear that subtlety of timing in everything he's doing. Ja, Tom Servers verwijst ook naar die subtiliteiten van Kirill Gerstein. Als een jazzpianist die zoveel kleuren en zoveel dynamiek in zijn spel weet te leggen, dat die hele zaal, die enorme grote zaal Royal Albert Hall, helemaal wild is van enthousiasme om deze muziek die we net horen. En de orchestra, Thomas Sodergaard, absoluut alive to everything that Kirill Gerstein was doing in order to make that performance happen. En het bromgeklap voor de encore, voor de toegift. Dat deden we altijd. Ik heb in Londen ook gewoond om te zorgen dat hij nog eens terug zou komen en nog wat gaat doen. Even hard in de maat klappen met z'n allen. Ja. Laten we zien wat er gaat gebeuren, zegt ook Tom Servers. Ja. Ik denk dat er nog wel wat gaat komen. Het kan niet onbeantwoord blijven. Kijk eens.

0: Zo mooi dat het publiek vol respect wachtte met het applaus. Voor Kiel Gerstein, die als toegift liet horen, Morceau de Fantaisie, opus 3. En daar nummer 3 uit, de melodie. Kiel Gerstein dus live vanuit de BBC Proms, Prom 23, met de Royal Scottish National Orchestra, onder leiding van Thomas Sundergaard. Nu hadden we gehoord Oliver Nussen en Sergei Rachmaninov. Straks gaan we naar Dmitri Shostakovich.
1: Het zomeravondconcert. Met Hein van Ekert op NPO Klassiek.
0: En we gaan de pauze even vullen met mooie muziek. Muziek die ook enigszins gerelateerd is aan wat we gaan horen. De 11e symfonie van Dmitri Shostakovich. Het jaar 1905 heet in een symfonie dus refereert aan 1905. Dat was niet het jaar van de Russische revolutie, maar wel van een opstand tegen het beleid van de tsaar. En die opstand werd op een hele grove, bloederige manier neergeslagen. En daar herinnert die symfonie aan. Van Dmitri Shostakovich. En hij was een leerling van Alexander Glazunov, die een hele belangrijke rol in Shostakovichs vroege carrière speelde. Glazunov is aan het begin van de 20e eeuw een gerespecteerd en een heel geliefd Russisch componist. Een man die met beide benen in de romantiek staat nog, dus de periode ervoor. En dan wordt hij leraar aan het conservatorium, professor aan het conservatorium van Moskou. En dan in 1905, het jaar waarna die 11e symfonie van Shostakovich genoemd is, wordt hij er directeur. Nou, Glazunov die heeft de reputatie nogal van de wodka te houden. Dat horen we heel vaak van hem, dat hij bij het geven van lezingen en colleges tussen de alinea's door uit een rubberen slangetje wodka zuigt. Ik raad het u niet aan, thuis niet proberen. Hij vierde graag feesten met zijn studenten, maar Dmitri Shostakovich herinnert zich hem om een geheel andere reden. Glazunov kent alle namen en werken van zijn compositieleerlingen. En hij vergeet ze ook niet. Hij steunt Shostakovich, hij steunt Sergei Prokofjev. Die twee die componeren veel scherper en eigentijds dan hij. Hij houdt niet van hun muziek, maar dat weerhoudt hem er niet van zijn leerlingen te helpen en te steunen. Hier is muziek van Alexander Glazunov zelf. Het Utrecht String Quartet speelt twee delen uit zijn strijkkwartet nummer 4.

Muziek van Alexander Glazunov, zijn strijkkwartet nummer 4, opus 64 in A kleine terts. We hoorden de delen Scherzo Vivace en Finale Allegro door het Utrecht String Quartet. En we speelden deze muziek, want Alexander Glazunov was de leraar van Dmitri Shostakovich. En bij Prom 23 gaan we zo meteen luisteren naar de 11e symfonie van Dmitri Shostakovich met de bijnaam het jaar 1905. Symfonie die wel filmmuziek zonder film wordt genoemd. Eigenlijk, want het werk kan gezien worden als een uitbeelding van vertegenwoordigers van het Russische volk die in 1905 petitie willen aanbieden tegen het beleid van de tsaar, die protesteren en die dan op gewelddadige en bloedige manier wordt dat protest neergeslagen. Want de troepen van de tsaar openen dan in 1905 op 9 januari het vuur op vreedzame demonstranten. En deze bloedige zondag werd dan de aanleiding voor de grotere revolutie die dan weer zou leiden tot de staatsgreep van 1917 door de Bolsjewieken en Lenin, die we dan de Russische revolutie noemen. Dus die opstand in 1905 is belangrijk. In 1955, 50 jaar later, wilde Dmitri Shostakovich dit gebeuren dan memoreren met een grote symfonie. Maar dat lukte hem niet, persoonlijke zaken. Hij begon in 1957 met schrijven. En het wordt een muzikale verbeelding van die gebeurtenissen met revolutieliederen erin die men in zijn tijd nog altijd kende. En dan was het heel belangrijk dat het communistische regime dacht, oh mooi deze liederen. Shostakovich stiekem ook op hen kritiek had, want het zijn ook liederen gewoon tegen machtsmisbruik in het algemeen. In het eerste deel horen we dan vervreemde stilte en spanning op het paleisplein van Sint-Petersburg op 9 januari. Met af en toe uitbarstingen in het koper en we horen wat revolutieliederen elders in het orkest. En we horen dat er iets gaat gebeuren. En dat gebeurt in dat tweede deel. Nog meer revolutieliederen, want het volk verzamelt zich op het plein. Demonstranten marcheren en protesteren bij het Winterpaleis tegen de onrechten van het tsarenbeleid. Dan is er even een moment van kalmte. En dan begint die mars opnieuw met daarna een uitbeelding van de tsaristische troepen die het vuur openen op de menigte. En dan ontstaat er chaos. Derde deel is een dodenmars dan voor de slachtoffers van die moord. En als een flashback komt er dan iets uit het tweede deel nog terug. En dat vierde deel roept dan op tot protest als een voorbode van de gebeurtenissen in 1917. Dus het roept op tot revolutie. De weg wordt daarvoor vrijgemaakt. Dus als ik het nog een keer op een rij zet, het eerste deel die spanning van het plein in Sint-Petersburg. We gaan een petitie aanbieden. Dan echte demonstratie gaat het in over in het tweede deel. Demonstranten marcheren, ze zingen liederen. En dan komt dat die reactie vanuit de regering, tsaristische troepen die het vuur openen. En dat zijn eigenlijk dan verbeeldingen van wat er toen daadwerkelijk gebeurd is. Maar dat derde deel pakt dan iets wat niet een uitbeelding is van toen, maar een dodenmars als een soort herinnering aan al die mensen die toen zijn neergeschoten. En vanuit die gedachte komt het vierde deel. We moeten hier tegen protesteren. En dat is met elkaar dus die symfonie nummer 11, opus 103 in G klein, die het jaar 1905 wordt genoemd. Dus Shostakovich gaat muzikaal terug naar die tijd, pakt eigenlijk daarmee dan ook het idee van zijn eigen tijd, waarin je ook niet zomaar alles kon zeggen wat je wilde in Rusland, in de Sovjet-Unie van die tijd. En roept dan dus op tot protest, terwijl dan zijn eigen machthebbers in 1955 denken, oh wat een mooie herinnering aan toen wij de tsaren eigenlijk opzij zetten. Zit daar in die onderlaag iets van, maar het is ook een protest tegen wat er in 1955 gebeurt. En daarom is deze symfonie denk ik ook in de Proms gepland, want daarmee wordt het natuurlijk ook een protest tegen wat er in 2026 allemaal aan misstanden is. Dus mensen die nu in de radio zitten denken, hoe kunnen jullie dat nou draaien? Een verheerlijking van het Russische beleid, wat dat ook heeft geleid tot alle ellende die er nu is. Nee, die symfonie heeft dus onder al die lagen een eigenlijk algemeen protest tegen machtsmisbruik. En in die zin is het natuurlijk in de Proms gepland. Want Shostakovich was natuurlijk altijd een man die altijd in conflict was met de mensen boven hem. En hij In deze symfonie hoor je dat zo af en toe terug, maar hij kan dat vaak met hele bitse, satirische muziek laten horen. Hier is het dus heel filmisch. Je voelt eigenlijk, ik heb het nou al twee keer verteld, hoef niet nog een keer, maar je voelt zo meteen vanzelf in die muziek
de scène van dat protest van die mensen die die petitie aanbieden en wat dat dan uitlokt. En dan vervolgens de treurnis om hoeveel doden het heeft opgeleverd. We horen dus muziek die dus typisch Shostakovich is, maar we horen ook bijvoorbeeld muziek terug invloeden van Modest Mussorgsky, een componist van een eerdere generatie, door Shostakovich zeer bewonderd, maar die heeft bijvoorbeeld een opera geschreven, Boris Godunov, die kent u misschien wel, over het tsaar die eigenlijk ook via machtsmisbruik aan de macht komt. En iets van de muziek uit de openingsscène, als het volk verplicht wordt te smeken om een nieuwe tsaar door de politie, dat hoor je dus ook in die openingsscène van die symfonie terug. Voor degene die die opera kennen, dan zult u ineens denken, hey, deze muziek komt me iets wat bekend voor. Want Shostakovich kan zo heel af en toe ineens citeren. Wat wij niet kennen, zijn al die Russische revolutieliederen die erin voorkomen. Ik zei het net al, die zijn in de tijd dat Shostakovich dit stuk schrijft, 50 jaar na 1952, 52 jaar zelfs, nog steeds bekend. Ons niet meer. Maar die hebben dus allemaal het textuele inhoud die gaat over onderdrukking en verzet tegen onderdrukking. En zoals gezegd, de machthebbers uit zijn tijd zien dat als een mooie herinnering, maar het is voor Shostakovich ook een protest. We horen dat Thomas Sundergaard weer het podium opkomt met het Royal Scottish National Orchestra. Shostakovich symfonie nummer 11, het jaar 1905. Spannend, filmisch. Heel veel genoegen bij het luisteren.

0: ontlading hoort bij deze symfonie. De symfonie nummer 11, het jaar 1905 van Dmitri Shostakovich. Gespeeld door de Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Thomas Søndergaard. Een elektriserende uitvoering waarbij ons ook hier in de studio opviel dat het publiek zo gefocust was op wat er gebeurde. Maar zoals ik al zei, het is een symfonie over protest tegen machtsmisbruik die weliswaar teruggaat op specifieke gebeurtenissen uit het jaar 1905, maar die voor vandaag de dag natuurlijk ook nog zijn boodschap heeft. En dat horen we gewoon eigenlijk ook in de muziek en dat voelen we ook in het publiek, dat het daarom gaat en dat er daarom na deze magistrale uitvoering ook zo enorm wordt geapplaudisseerd in de Proms, bij de BBC Proms in de Royal Albert Hall, waar we live eigenlijk aanwezig waren en waar we dus deze Prom nummer 23 hebben mogen meemaken. Het was dus, ik zeg het nogmaals een keer, de symfonie nummer 11, opus 103 in G klein van Dmitri Shostakovich, het jaar 1905. Thomas Søndergaard dirigeerde de Royal Scottish National Orchestra. En dat was dan een filmische symfonie.
1: Het zomeravondconcert. Met Hein van Ekert op NPO Klassiek.
0: Ja, en dan was dit concert natuurlijk een soort van showstopper. Maar morgen hebben we Bijtske de Jonge. Wat neemt zij mee? Twee verschillende dingen. De Schubertiade Hohenems, een opname van 29 mei 2026. Goldmund Quartet speelt hele mooie strijkkwartetten van Joseph Haydn, van Schubert, van Brahms, van Haydn, nummer 30 van Schubert, zijn strijkkwartet in G klein, of Johannes Brahms in A klein. Nou, dan hebben we dat gehad. Dan gaan we nog naar het Rolfinum, de mooie concertzaal, de Dvořák Hall in Praag, waarin Collegium 1704 en Collegium Vocale 1704, onder leiding van Václav Lutsch, onder andere muziek laten horen van Jan Dismas Zelenka. Maar dus eerst dan morgen dat Goldmund Quartet. In september brengt dat een nieuwe cd uit, genaamd Paganini, His Music, His Instruments. Met daarop muziek van Paganini, hebben we vanavond ook wat van gehoord. Maar dan zijn gitaarkwartet nummer 15 en zijn strijkkwartet nummer 3. Muziek die ze ontdekt hebben, het kwartet, per toeval tijdens een lange autorit op tournee door de Verenigde Staten. Er is nu al wat muziek beschikbaar van die cd. We gaan naar dat kwartet voor gitaar luisteren. Horen Carlotta Dalia op gitaar met het Goldmund Quartet. Twee stukjes daaruit.

Toch altijd een beetje alsof je naar een bel canto aria aan het luisteren bent. Zo'n kwartet voor gitaar van Niccolo Paganini. Een nieuwe cd met Carlotta Dalia op de gitaar en het Goldmund kwartet. En die kunt u morgenavond horen in het zomeravondconcert. De Schubertiade Hohenems, een opname van 29 mei 2026. En zij die erbij waren zullen u kunnen vertellen hoe mooi dat was. En u morgenavond ook als u het hebt gehoord. Nog eventjes

Een mooie opname van Collegium 1704 en Collegium Vocale 1704. Want daar hadden we het net ook even over, want die komen morgenavond ook aan bod. Het is een in 2005 door Václav Lux opgericht Tsjechisch ensemble. Specialiseert zich in barokmuziek en muziek uit de klassieke tijd, maar maakt ook uitstapjes naar latere muziek. Spelen bijvoorbeeld Mavlast van Bedřich Smetana met de Moldau erin, dat stuk. Want zijn ook natuurlijk met de boheemse muziek verbonden, want het is een boheems ensemble. Dus ze doen ook dingen als Jozef Mislievecek en Jan Dismas Zelenka. Een componist uit het Tsjechische taalgebied die veel meer aandacht zou moeten krijgen. En die krijgt hij nu ook even. En Maria Antifoon gaan we beluisteren. Sub tuum praesidium. Tot u nemen we onze toevlucht onder uw bescherming door Collegium 1704.

Ja, deze prachtige muziek werd uitgevoerd door de sterren van het tweede deel van morgenavond. Collegium Vocale 1704 en Collegium 1704 onder leiding van Václav Lux. Mooie muziek van Jan Dismas Zelenka, Sub Tuum Presidium. Zelenka werken, Verzeichnis 157, nummer 2 in C klein. Dan weet u helemaal precies waar we het over hebben. Het is het einde ook van dit avondconcert, maar zometeen is het Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Dus het wordt een mooie avond nog. Blijf lekker zitten. Ik bedank Stijn, ik bedank Kim voor een heerlijke avond, voor mij ook. We sluiten af met een orkest. En dat doen we met de symfonie nummer 4 van mijn favoriete componist Antonin Dvorak. Royal Scottish National Orchestra, neemt u mee naar Passaggio en naar Pieter. Goedenavond.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Al de hele dag loop ik rond met een lichte spanning in mijn lijf. Een soort onbestemd gevoel alsof ik iets vergeten ben. En toch ben ik in een opperbest humeur. Ik lijd namelijk in vrij ernstige mate aan voorpret. Morgenochtend vroeg stap ik in de auto. Microfoons in mijn rugzak, fiets op de fietsendrager. Nou, ik ben maar 2 dagen weg, maar ik verheug me enorm. Want in een kerkje in Halberstadt, klein plaatsje midden in Duitsland aan de voet van het Harzgebergte, is namelijk een concert bezig waarvan de muziek zo langzaam mogelijk moet worden uitgevoerd. En dat is een rekkelijk begrip. Dat wist ook componist John Cage. Het is een stuk voor piano oorspronkelijk, dus het aanslaan van de toetsen en het uitsterven van de klank begrenst dan een beetje hoe langzaam is. Totdat er iemand riep: maar kan het dan niet ook op een orgel? Ja, een orgelpijp blijft eindeloos klinken als je de toets bij ingedrukt houdt. Dus deze specifieke uitvoering van As Slow As Possible duurt, hou je vast, 639 jaar. En eens in de zoveel tijd verandert de klank van het akkoord dat er klinkt. Er komt een toon bij, er gaat een toon af. De klank die er nu bijvoorbeeld klinkt, die klinkt er al ongeveer 2,5 jaar. En woensdag, overmorgen dus, komt daar verandering in. En zo'n moment gaat gepaard met ritueel, veel aandacht van over de hele wereld. Het voelt een beetje alsof je naar een zonsverduistering gaat kijken. En daar ga ik dus naartoe. Ik zal er op deze zender zeker wel even verslag van uitbrengen, maar het is ook gewoon een ontzettend leuk uitje. En als je als fietser dan toch in de Harz bent, ja, dan moet je toch ook maar een extra dagje gaan om een mooie route te fietsen. Dus al de hele dag zit mijn hoofd op 2 sporen. Heb ik al mijn fietsspullen en heb ik al mijn opnamespullen. Maar alles ligt nu klaar. Ik sta in de hoogste stand van paraatheid. Dus nu is het alleen nog even een kwestie van rustig worden om een goede nachtrust te hebben. Nou, laat dit programma daar nou perfect voor zijn. Welkom bij Passaggio Late Night.

vrouw van de Saksische keurvorst destijds in 1727. Ja, haar dood werd algemeen betreurd in Leipzig en omgeving. Ja, Leipzig, zo'n 130 kilometer van Halberstadt. Het is allemaal een beetje in deze regio. Mooie opname is dit in ieder geval van I Barocchisti en het Coro della Radiotelevisione Svizzera Lugano onder leiding van Diego Fasolis.

Las, Fürstin, las noch einen Strahl. Het openingskoor uit die kantate van Johann Sebastian Bach. Een wereldlijke kantate, geschreven voor de dood van Christiane Eberhardine, de landesmoeder, de

Ja, als dit is hoe de nacht klinkt, nou zet het licht dan maar weer aan. De nachtmuziek van Béla Bartók, zo mysterieus, angstaanjagend bijna. Muziek uit zijn cyclus Sabbatban buiten, gespeeld hier door Julien Libert.

0: De vrijplaat.
1: En als je het hebt over John Cage, dan heb je het over een filosoof in de klassieke muziek, in de moderne klassieke muziek. Hij was een modern componist, maar ook iemand die vooral door zijn conceptuele denken, zijn creatieve denken over muziek, daar hele andere dingen in wist aan te boren. Het voorbeeld wat nu zich in Halberstadt aan het voltrekken is, dat is daar slechts eentje van. Het bekendste voorbeeld, iedereen zal het wel eens gehoord hebben, dat is zeer waarschijnlijk toch 4 minuut 33. Als je denkt, ja, dat is toch dat stuk dat stil is. Ja en nee, want 4 minuut 33, de omschrijving, je krijgt een partituur voor je neus als pianist, als blokfluitist, als wat voor uitvoerende dan ook, met een strikte tijdsduur van per de drie delen, zal ik maar zeggen. Maar er staan geen noten. Dus je maakt niet zelf de klanken zoals je dat in een partituur van, nou ja, laten we zeggen, Bach of Beethoven voor je neus krijgt. Maar de klanken die er zijn, het omgevingsgeluid, het geroezemoes, het geritsel van degene naast je, de vogeltjes buiten. Het is volstrekt afhankelijk van dat moment, van die uitvoering, van die plek waar je bent. En dat vormt de kern van 4 minuut 33. Is dat dan muziek? Ja, dat is dus de vraag. En dat is een van die vragen waar John Cage zich mee bezighield. Je kan het bijna nooit horen. Maar ik dacht, waarom maak ik daar zelf eens niet eens een uitvoering van? Dus vanmiddag ben ik in mijn tuin gaan zitten en heb ik heel plechtig de uitvoering van 4 minuut 33 voor mijn rekening genomen. En dit is het resultaat.

4 minuut 33. Zo lang duurde dit stuk. En dat is ook de titel van dit stuk van John Cage. Als je hier nu invalt, denk je stuk. Welk muziekstuk? Het muziekstuk dat gevormd wordt door het omgevingsgeluid bij gebrek aan noten. Laat ik het zo maar zeggen. Is dat dan muziek? Ik weet het niet. Maar is het stil? Verre van. En ik vind het toch een fascinerende gedachte. Maar wat duurt dat lang, zeg? Ook toen ik daar zat om dat te doen. 4 minuten 33. Dat is echt eindeloos, lijkt dat wel. Bijna net zo lang als die uitvoering van dat stuk in Halberstadt.

De complete cellosonate van Claude Debussy. Geweldig stuk is dat toch. Energiek, speels, kleurrijk. Steven Isserlis was de cellist van dienst. En hij werd begeleid door Connie Shee achter de piano. Even tot bedaren komen dan maar weer. Met deze muziek van Arvo Pärt. And I Heard a Voice. Vox Clamantis hoor je. Onder leiding van Jan-Eyck Toelven.

0: is het hier inmiddels een paar minuten over 11. Zijn we weer toe aan de volgende brief in de reeks Beethoven-brieven. Want Ludwig van Beethoven die schreef in zijn leven meer dan 1000 brieven aan zijn broers, zijn vrienden, zijn collega's, uitgevers, opdrachtgevers, korte krabbels, hartstochtelijke documenten, over van alles, over muziek, over liefde, over geld en gezondheid. En in Passage Late Night laten we door middel van die brieven het leven van Beethoven horen, voorgelezen door acteur Leopold Witte. En de 30-jarige Beethoven, daar zijn we nu aangekomen, staat in 1801 echt aan de top van het muziekleven. Hij wordt overal gezien als de opvolger van dat andere genie, Mozart, en heeft eigenlijk niks te klagen. Of toch wel. Zijn gezondheid speelt Beethoven namelijk parten. Hij twijfelt steeds meer aan zijn toekomst. En één klacht in het bijzonder maakt hem wanhopig. Hij is er zo bang voor dat hij het nooit eerder durfde te vertellen. Maar hij moet het kwijt. En schrijft een brief aan zijn jeugdvriend Franz Wegeler.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Wenen, 29 juni 1801. Mijn goede, lieve Wegeler. Heel hartelijk bedankt dat je aan me hebt gedacht. Ik verdien het eenvoudig niet en heb onze vriendschap verwaarloosd. Je wil weten hoe het met me gaat? Nou, eigenlijk zo slecht nog niet. Mijn composities brengen aardig wat op en ik kan zeggen dat ik meer opdrachten krijg dan ik aan kan. Helaas heeft de jaloerse demoon mijn zwakke gezondheid voor mij een behoorlijk slechte kaart getrokken. 3 jaar geleden begon mijn gehoor gestaag af te nemen. Pas 4 dagen geleden heb ik medicijnen gekregen. Ik voel me wel beter en fitter, maar mijn oren die suizen en bruisen dag en nacht door. Het vergalt werkelijk mijn leven. En al bijna 2 jaar lang mijd ik elk gezelschap, omdat ik niet tegen de mensen durf te zeggen: ik ben doof. Als ik een ander beroep had, ging het nog, maar bij dat van mij is het vreselijk. Het verbaast me dat er mensen zijn die nog niets aan me hebben gemerkt. Omdat ik nogal eens verstrooid ben, zullen ze het wel daaraan wijten. Je weet dat corresponderen niet mijn sterkste kant is. Zelfs mijn beste vrienden ontvangen soms jarenlang geen brief van me. Muziek is het die me volledig in beslag neemt. Het allerbeste, mijn trouwe Wegeler, wees overtuigd van de genegenheid en de vriendschap van je Beethoven.

De eerste vioolromance van Ludwig van Beethoven door violist Thomas Zeertmeyer en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. En dat sloot aan op die wanhopige brief van Beethoven. En die ziekteverschijnselen die hij heeft, die maken dat hij vanaf dat moment vaak verblijft in kuuroorden, zoals Baden, Heiligenstadt en Karlsbad. Met componeren gaat het juist goed. Hij heeft een enorm productief jaar. Maar die gezondheid, die zal hem de rest van zijn leven parten spelen. Wil je de brieven nog een keer horen? Dat kan via de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl.

0: Muziek die ons steeds verder het heelal invoerde, tot de aarde zo ver weg lijkt en er eigenlijk alleen nog maar een radiosignaal naar huis klinkt als teken van verbinding via geluid en muziek. Frequency, zo heette de compositie van Herman Beeftink, gespeeld door de vier fluitisten van het Emissary Quartet.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En dan heb ik weer een mooie nieuwe opname meegenomen van, ja, eigenlijk uit de koker van Gidon Kremer en zijn Cremerata Baltica. Je gaat zo luisteren naar twee muzici, Richard Plejanov's piano, Luca Coutsé, cello. En zij spelen een aantal bespiegelingen op een thema van Iman Zemzaris. Colloquens Patriae heet het. Muziek van een onbekende Letse componist, Talivaldis Kenyins. En Gidon Kremer die, ja, heeft zich weer ingespannen om een van die onbekende 20e eeuwse Baltische componisten, ja, onder het stof vandaan te vegen. Mooi pleidooi. Laten we eens luisteren naar deze Talivaldis Kenyins.

Colloquens patriae, oftewel de bespiegelingen op een thema van Iman Zemzaris. Muziek van Talivaldis Kenins, Letse componist. Gespeeld door Richard Splezhanovs piano en Luca Coutse cello. Muziek op een nieuw album waarop deze componist centraal staat. Van Guidon Kremer en zijn Kremerata Baltica. Vorige week waren we met het dagboek van een poes van Remco Kampert. Gebleven bij dat Poef naar de dierenarts moest. En vandaag pakken we de draad weer op. Eens kijken wat voor avonturen Poef vandaag beleeft. Je hebt de dagen dat Rock vroeg de deur uitgaat en de dagen dat Rock thuis blijft. Op de dagen dat Rock vroeg de deur uitgaat, gaat ze naar haar werk. Het merendeel van de dagen gaat ze vroeg de deur uit. Wat Rocks werk is, weet ik niet. Ik houd het erop dat het bestaat uit de buitendeur open doen en hem daarna achter zich sluiten. Het is heel goed mogelijk dat Rock de hele dag achter die deur blijft staan. Meestal lig ik bij Bril op bed als Rock naar haar werk gaat. Het heeft geen zin om Rock zo vroeg in de ochtend lastig te vallen. Ze heeft dan haast en kan er niet goed tegen dat ik haar voor de voeten loop. Bril heeft zijn werk binnenshuis. Als Rock het huis verlaten heeft, draait Bril zich nog eens om. Ik lig tegen het onderste gedeelte van zijn rug aan en draai met hem mee. Bril is in diepe rust, maar mij lukt het niet echt meer om in slaap te vallen. Ik doe er wel mijn best voor. Ik knijp mijn ogen dicht en probeer aan niets te denken. Spinnenwebben zonder spin, luchten zonder vogels, gaten waaruit geen muis tevoorschijn komt. Tevergeefs. Ik word steeds wakkerder. Ik heb honger. En tenslotte houd ik het niet meer. Ik ga van het bed af en spoed me naar mijn etensbakje. Je weet nooit. Maar dat heb ik natuurlijk gisteren al leeggegeten. Als ik terugkom, ligt Bril nog te maffen. En op het gebied van voedsel ligt mijn heil bij Bril. Maar die maakt geen aanstalten om op te staan. Het wordt tijd voor krachtige maatregelen. Bril moet niet denken dat hij door kan slapen, terwijl er in zijn buurt een huisgenoot van de honger vergaat. Ik spring op het tafeltje naast zijn bed, zet me af en beland met mijn volle gewicht op het lichaam van de slapende Bril. Daarbij geef ik een dringende miauw af. Vaak reageert hij niet meteen en houdt zich slapende, in de hoop dat ik hem verder met rust zal laten. Maar dan herhaal ik de actie, net zolang tot hij onder de dekens vandaan komt en zich zuchtend en mopperend van zijn taak als voedselverschaffer kwijt. Ik ben Bril's levende wekker. Als hij mij niet had, zou hij misschien wel altijd in bed blijven liggen. Maar zo zijn we niet getrouwd.

gitarist Milos Karadaric met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Yannick Nessé-Séguin in dit langzame deel uit het concerto de Aranjuez van

Joaquin Rodrigo. En wat je hier hoort is oeroude muziek, zou ik bijna zeggen. Muziek uit de late middeleeuwen, uit het Gruuthuse handschrift. Maar dan op een typisch 20e eeuws instrument. Ik vind het een geweldige combinatie. Anthony Romaniuk hoor je op de Fender Rhodes met Orlof, Vrouwen en de Ik Moet Gaan.

Muziek uit het Gruthuizen manuscript. 14e eeuw is het volgens mij. Orlof, vrouwen en ik moet gaan. Melodie gespeeld en aangevuld door Anthony Romaniuk op de Fender Rhodes. En dat was de voorlaatste muziek van deze dag. Voordat de nacht hier ingaat. Ik heb nog één nachtstuk voor je. Northern Lights, muziek van Ola Jijlo. Gezongen door Vodjes Eet onder leiding van Barnaby Smith. En daarmee wordt het vanzelf middernacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Er staat nog heel veel prachtige muziek voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
15: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
14: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
16: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
17: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

NPO Klassiek. Dat voel je. NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.